0: zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdens

0: 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de koffieshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen koffieshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: Nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei. De regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. In de uitzending van vandaag drie werken van Johann Sebastian Bach. De eerste twee hoort u gespeeld op het orgel in de Martinikerk in Groningen. Daar staat een bijzonder orgel waarvan een belangrijk gedeelte gebouwd is door de orgelbouwer Arp Schnitger in 1691, dus al meer dan 300 jaar geleden. En dat was een gedeelte wat bijgebouwd werd in een reeds bestaand instrument, dus dat is helemaal oud. Kijkend naar de orgelkast vallen de beide pedaaltorens op die links en rechts naast het orgel staan en deze zijn door Schnitger later toegevoegd, dus door hem gebouwd. Zijn zoon, Frans Kasper, heeft later het rugwerk gebouwd. Voor orgelliefhebbers betekent de naam Schnitger hetzelfde als Stradivarius voor violisten of Rembrandt voor schilders. Schnitger was een orgelbouwer uit de 17e eeuw met een bijzonder goede reputatie. En zijn werk is van grote invloed geweest voor latere generaties orgelmakers. Toen hij in 1691 het orgel in de Martini in Groningen onder handen had genomen, was zijn naam daarmee gevestigd in de Noord-Nederlanden. En de opdrachten stroomden vervolgens bij hem binnen. Dat over het orgel. De compositie die we gaan horen gaat gespeeld worden door de organist Andreas Liebig, een Duitse organist, geboren in 1962, die sinds 2014 organist is van de Münsterkerk in Basel. En we gaan hem horen in een vertolking van de Passacaglia in C-mol van Bach, Bachwerkenverzeichnis 582. Een orgelwerk waarin 20 virtuose variaties te horen zijn, allemaal op een ongewijzigd, zich steeds herhalend thema van 8 maten, dat voortdurend in de bas te horen is en herhaald wordt. Het wordt afgesloten met een prachtig en overweldigende fuga. Hoort u naar de organist Andreas Liebig.

En met deze prachtig overweldigende fuga werd de Passacaglia in C-mol van Johann Sebastian Bach afgesloten. U hoorde de organist Andreas Liebig op het orgel in de Martinikerk in Groningen. We gaan nu naar een totaal ander stuk van Bach, namelijk een koraalbewerking. En wel een koraalbewerking over het koraal O Mensch, bewahre deine Sünde groß. Een orgelwerk dat zo bijzonder aangrijpend en ontroerend is, dat is werkelijk indrukwekkend. Luistert u weer naar een vertolking van dit stuk door de organist Andreas Liebig op het orgel van de Martinikerk in Groningen.

U hoorde van Johann Sebastian Bach de koraalbewerking O Mensch, beweine sühnende Groß, Bachwerkenverzeichnis 622. U hoorde de organist Andreas Liebig op het orgel van de Martinikerk in Groningen. Als afsluiting van dit programma hoort u, weer van Bach, een bewerking op het koraal Wacht auf, ruft uns die Stimme, Bachwerkenverzeichnis 645. U hoort een vertolking van de organist Karl Richter op het orgel van de Jakersborgkerk in Kopenhagen.

0: U hoort op de achtergrond de laatste tonen van de koraalbewerkingen van Johann Sebastian Bach, Wacht auf, ruft uns die Stimme. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek. De samenstelling van het programma was in handen van Anton Canes, de techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma gepresenteerd door Joop Rodenburg. Wij hopen er volgende week weer te zijn, maandagavond om 6:30.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredoom in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

Goedemorgen. U hoorde Rob Favier, de dominee, cabaretier en liedjeschrijver. De zanger waarmee we onze uitzendingen openen. Wat fijn dat u luistert naar een nieuwe aflevering. Een nieuwe uitzending van Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Een programma van Stilok, lokale kerk hier op Radio 1 Vallei. Fijn dat u bij ons bent. Veel in ons leven verandert. Rob Favier zong erover in zijn nieuwe nummer Het Gezicht van de Liefde. De zomer heeft weer plaatsgemaakt voor gure regen. We hopen op zonneschijn en volgens het weerbericht komt die vanmiddag. Maar het lijkt wel alsof we niet op het weer kunnen vertrouwen. Alsof we niet op mensen kunnen vertrouwen. Maar er zijn twee dingen waar we wel op kunnen vertrouwen. Het eerste is natuurlijk God. En het tweede is dat de zondagochtend muziek is hier op Radio 1 Vallei. Joran heeft hier een prachtig programma samengesteld. En samen met hem willen wij u de muziek laten luisteren die hij heeft uitgezocht. En we gaan natuurlijk ook luisteren naar een kerkdienst. Die zal om 9:30 vanuit de protestantse gemeente Zuidwest. Dat is de Petrakerk in Veenendaal zijn. Maar voordat we naar de kerkdienst gaan, gaan we eerst luisteren naar meer muziek. We horen het lied Er is een land van louter licht. Gezongen door het hervormd kerkkoor uit Driebergen.

hoorde Jongerenkoor Viva Vox met het lied Volle Verzekering. We gaan nu luisteren naar het lied Hij is Koning van Mijn Hart, gezongen door Jongerenkoor Prins de Rood uit Notter met

hoort het christelijk gemengd koor Shalom en ze zong het lied, dat ons loflied, vrolijk reizen. En dan hebben we nu weer een mooie plaat op de plaatspeler liggen. Deze is van de christelijk gemengde zangvereniging Het Zuiderkoor uit Huinen samen met het jeugdkoor De Vergeet Mij Nietjes. Ik zoek even naar een opnamejaar, maar die zie ik niet. Dus ergens na 1965 in ieder geval, van toen is het koor opgericht, dat staat er wel op. En het is opgenomen in de Nederlands Hervormde Kerk te Nijkerk. En we gaan luisteren naar het lied Veilig in Jezus' Armen.

het lied Heer, ik hoor van rijke zegen, gezongen door gemengde koren. Gaan we nu luisteren naar Piet Baarsen en hij zingt het lied Abba, Vader.

Wij gaan schakelen. En dat doen we naar de kerkdienst vanuit de Petrakerk. Dat is de wijkgemeente Zuidwest in Veenendaal. In de dienst zal voorgaan dominee De Haan. En vanuit de studio wensen Joran en ik u een heel gezegende dienst toe.

took you back. He said, hallelujah, you're

Goedemorgen allemaal hier, of wanneer u thuis met ons verbonden bent. Namens de kerkenraad van de gemeente Zuidwest heet ik jullie van harte welkom in deze vooroldienst. Onze voorganger vandaag is onze wijkpredikant Dominee Kobi de Haan en de band Connected onder leiding van Guus zorgt voor de muzikale begeleiding. Fijn dat jullie er zijn. Een paar mededelingen. Vanavond is er een taizé-dienst en deze begint om 19:30. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en ter bemoediging naar Jan en Judith van der Staaij. Als er iemand is die ze straks naar hen toe wil brengen, je kunt ze naar de dienst ophalen in het kleine keukentje. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor Youth for Christ in Veenendaal. In de zondagsbrief kunt u hier meer over lezen. En de tweede collecte is voor de kerk. Ons zondagskind steekt straks het licht van de kindernevendienst aan, Suan. En waarna we lied 617 zingen. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.

We zijn met elkaar verbonden in het geloof in de eeuwige onze God, bron van het leven. Hij voedt ons en houdt ons in stand. Onze ogen zijn gericht op hem. Onze oren zijn gericht op hem. Ons hart is gericht op hem. Vrede van God voor u en voor jou en voor de wereld. We gaan bidden en dit doen we met woorden van een lied, Zolang wij ademhalen, van Sietse de Vries. Laat ons bidden. God, zolang wij ademhalen, schep in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht. Elkaar gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. Dat het donker mag verbleken door psalmen in de nacht. Dat wij zingen uit alle macht. God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang. Waarvan de wijs ons tekent. Dit lieve leven lang. Amen. Het thema van deze dienst is, wat doet muziek jou? Wat roept het bij je op? Wat is mijn verhaal? Welke muziek ken ik, herken ik? Doet me denken aan bekende tunes die herinneringen geven. We gaan 8 korte filmfragmenten, muziekfragmenten horen. En we doen hierin allemaal mee. Sabine die gaat dit leiden en de kinderen mogen naar voren komen. Mats die neemt ook de Bijbel mee.

0: Zo, Mats, laten we eerst eens even naar de Bijbel kijken. Want kan jij hem eens open doen bij het lintje? Ja, heel goed. Kan je de plaat eens laten zien aan de andere kinderen? Ik denk dat jullie het verhaal wel herkennen. En aan de mensen in de kerk ook gelijk. Herkent iemand van jullie dit verhaal? Weet jij het, Loek?
1: Nee.
0: Weet iemand welk verhaal dit is? Want het past namelijk heel mooi bij vandaag. Een herder met zijn schapen, ja, heel goed. Het is een heel mooi toepasselijk bij vandaag. Je mag hem achter je op tafel leggen. Doe hem maar weer dicht. Kan je hem straks meenemen naar de kinderneefdienst. Nou, de dominee zei het al. We gaan een soort quizje doen. En jullie mogen ook meedoen. En als jullie nou eens even hier op de trappen gaan zitten met je gezicht naar de kerk. Dan ga ik uitleggen, ook voor de rest van de mensen, hoe het gaat. We horen zo meteen een aantal geluidsfragmenten. En als u het fragment herkent, dan mag u gaan staan. Herkent u het geluid niet, blijft u gewoon lekker zitten. En dat mogen jullie dus ook doen als je denkt, hé, dat ken ik. Ik weet waar dat geluid van is. Ga je staan. Is dat nou lastig staan en steeds weer zitten, dan mag u natuurlijk ook uw hand even opsteken. Nadat het fragment klaar is, dan zal ik natuurlijk vertellen wat het goede antwoord was. Zien we ook nog, als het goed is, een plaatje die erbij hoort. En dan gaan we meteen door naar het volgende fragment. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Oké, nou dan mag het eerste geluidsfragment starten. Herkent u dit geluid? Mag u gaan staan? Mag je gaan staan? Nou, er zijn toch ook nog wel een paar mensen die denken, geen idee waar dit van is. Is er iemand van jullie die het herkent? Waar is dit van, dit geluid?
1: Een trommel.
0: Ja, je hoort wel een trommel in het fragment, dat klopt. Maar het is van een iets heel erg herkenbaars, denk ik.
2: Van de HEMA.
0: Van de HEMA, had u het ook herkend? En daar zien we ook het plaatje wat erbij hoort. Nou, dit is een beetje het idee voor de komende 7 fragmenten. De volgende.

0: Voor heel veel mensen is dit wel een hele tijd terug. Het... En wij hadden er eentje thuis hangen. Dus ik denk dat jullie het wel zouden moeten herkennen.
1: Het is slaapkindje slaap.
0: Nee, het is niet slaapkindje slaap. Maar het heeft daar wel mee te maken. Het hing heel vaak in een babykamer. Weet jij wat het is?
1: Een liedje voor slapen gaan?
0: Ja, zo'n mobiel waar je dan aan kan trekken en dat er dan zo'n geluidje uitkomt. En dat je er lekker van in slaap valt. En dat is van Brams Lullaby. Ja. Nu is het misschien... Oh, ja. De volgende.

0: Nou, deze is voor de kinderen dus wat moeilijker. En ook bij de volwassenen zijn er niet heel veel mensen die het herkennen. Mag ik iemand vragen, mag ik jullie vragen of jullie weten wat het is? Ja, jullie weten wat het is.
1: Nou, ik weet geen titel, maar het hoort bij een of ander programma van tv, een spelprogramma.
2: Finish Toon van de Tour de France.
0: Ja, heel goed. Het was van de Tour de France. Nou, ik snap dat jullie dat niet herkennen. Oh, ja. Oké, heel goed. Maar we hebben er nog een paar. Komt er weer één. Goed luisteren weer, hè. Nou, ik zie daar een vinger.
3: Oh. Jokie en Jet.
0: Ja, het is ook wel van Jokie en Jet. Dat is een televisieprogramma, maar het is ook ergens anders. Ja, ik zag daar ook nog een vinger. Daarachter verstopt. Weet jij waar dit van is?
4: Van het Neustheater.
0: Van het?
4: Neustheater.
0: Neustheater, ja. Kan iemand er nog iets meer over zeggen?
3: Van de Efteling.
0: Ja, van de Efteling Carnaval Festival. En ook van het programma van Jokie en Jette. Dat is eigenlijk hetzelfde, want die zit ook in die attractie. Heel goed. De volgende. Ik zag mama ook al gaan staan, Loek. Weet jij waar dit geluid van is? Kijk mama dit wel eens. Ik denk het wel,
3: Ben je mee vol liefde in de winter, toch?
0: Ja, heel goed. Ben je mee vol liefde? Heel goed. Super. En dit plaatje hoort bij de volgende. Ga maar weer zitten. Ja, eigenlijk zou iedereen nu wel moeten gaan staan. Ik ga eerst eens even aan de volwassenen vragen. Wie mag ik vragen, mag ik u vragen waar u het van herkent?
5: Nou, ik denk de klokken van de Petrakaart.
0: Ja, heel goed. Dit zijn de klokken van de Petrakaart. Ja, ze zijn natuurlijk ook al een poosje niet meer te horen. Dus misschien dat u het daardoor niet herkent. Maar het zijn ze echt. Goed gedaan, de volgende.

0: Nou, deze was voor de kinderen weer wat meer herkenbaar. Maar is ook al een hele oude tune. Dus ik denk dat er ook wel wat volwassenen zijn die hem herkennen. Heb jij hem herkend, Jonas?
1: Van het Klokhuis.
0: Had u het ook herkend? Ja, van het Klokhuis inderdaad. Heel goed. En de allerlaatste.

0: Ik dacht, hierbij gaan veel meer mensen staan. Iets met oranje. Weet jij het?
1: Bastien Adriaan.
0: Nee. Nee. Nou, het heeft er wel iets van weg. Ik snap wel dat je dat denkt. Weet jij het?
2: Het circus.
0: Ja, daar lijkt het ook wel een beetje op, hè? Nou, ik ga het hier. Mag ik het hier even vragen? Weet u het?
3: Hup Holland Hup.
0: Ja, ik dacht nou, met de komende voetbal gaan er vast wel heel veel mensen. Maar de sfeer zit er nog niet zo in, denk ik. Maar nou, heel goed gedaan. Dank jullie wel. En jullie, wij gaan nog een lied zingen. Voordat jullie naar de kinderevenienst gaan. Mag je gaan staan? Van de Goede Herder.

0: Ja, met het zingen van dit ook overbekende lied toch? Jezus is de goede herder. De oude generaties die hebben hem geleerd en we zingen hem nog steeds. Gaan we het verder verkennen. Wat doet muziek jou? En dan meer specifiek ook, wat roept Psalm 23 bij je op? Wij kozen deze bekende en ook geliefde psalm. Het is, je kunt zeggen, nog steeds een hit uit de geloofstraditie. Wat is jouw verhaal? We gaan het ontdekken van de teens en andere gemeenteleden, want van hun reacties is een filmpje gemaakt.
1: Waar denkt u aan bij Psalm 23?
2: Ja, de Heer is mijn herder. Ik weet, en ik mag het ook zeggen tot u en de uwen, dat de herderschap van de Heer allesomvattend is. En dat is voor je, dat is 24 uur per dag, je leven lang. Wat moet je nog meer om uit te zien naar een herderlijk figuur als de Heer? Mooi is dat, hè? En dat beklijft als je dat ook samen deelt.
3: Je ontbreekt niets.
4: Als ik aan Psalm 23 denk, dan denk ik, de Heer is mijn herder. Dan denk ik eigenlijk dat het eigenlijk mijn hele leven al met me meegaat. Bij de begrafenis van mijn oom is het gezongen. Toen dat gezongen werd, heb ik mijn vader eigenlijk voor een van de eerste keer in zijn leven zien huilen. En dat gevoel doet het bij mij ook nog steeds. Die troost en die geborgenheid.
5: Dus zijn hele leven.
1: Van uw man?
5: Van mijn man,
1: ja. En wat geeft het u dan?
5: Mij ook hetzelfde. Hij is altijd bij ons. Aan die vertrouwen.
1: Waar denk je aan bij Psalm 23? De Heer is mijn herder.
6: Dan denk ik aan mijn ouders, allebei. Want toen we afscheid van ze moesten nemen, hebben we dat lied gespeeld ook. En dat was zo'n lijflied.
7: Waar denk ik aan? Ja, eigenlijk wel een beetje aan vroeger. Dat je dat vooral met mijn jeugd meegekregen, dat je nooit alleen bent. Dat is altijd bij. Ja, dat is wel een warm gevoel.
8: Ja, ik denk ook altijd aan het schaapje wat dan zeg maar gezocht gaat worden door de herder. Dat zeg maar, dat iedereen in het oog blijft, zeg maar, voor Jezus. Dus dat iedereen. Daar moet ik dan ook wel denken. Maar ik zie ook wel zo'n klassieke plaat voor. Ja, inderdaad, ja. Met zo'n stok. En, ja.
9: Psalm 23 staat ook heel vaak op de rouwkaartje. En dat geeft me ook heel veel troost. En ook, het is gewoon een rijke psalm. Er zit ook alles in wat een mens in zijn verder leven nodig heeft.
10: Ongelooflijk veel steun. En heel vaak denk ik dat.

Ja, prachtig uitgevoerd, prachtig ook muzikaal vertolkt, Still Waters, door Leanna Crawford. Psalm 23 op een nieuwe wijze, kun je zeggen, die ook weer nieuwe generaties aanspreekt. De Heer is mijn herder, is op vele manieren hertaald, met eigentijdse woorden, met nieuwe beelden. We gaan nu luisteren naar een verwoording van Psalm 23 van Erik Idema. Hij is predikant en schrijver van bijbelverhalen, liedteksten, ook speciaal voor kinderen. Zijn parafrase heeft als titel Genoeg. Het is kort, dus luister geconcentreerd. Het biedt genoeg stof tot nadenken.

Genoeg. Dan was jij de herder en ik was het schaap. Jij zoekt voor mij groen grazig gras. Ik voel me vrij, speel zonder jas. En als ik blaat, begrijp jij mij. Loop ik op straat, ben jij erbij. In de diepe nacht maak jij het licht. Jij houdt de wacht, jij blijft in zicht. Als ik jou heb, heb ik genoeg.

Heb ik genoeg? Is het genoeg? Psalm 23 met de herder en zijn schapen is een veel gekoesterd beeld door de eeuwen heen voor gelovigen. God die als een herder je leven leidt, met jou op weg is, ook daar in het donkere dal. Die je moed en kracht geeft en voor je zorgt dat je thuis komt. Het is een psalm die zorgzaamheid verbeeldt, maar ook goed leiderschap. Waar je geen angst hoeft te hebben, waar je je veilig kan voelen. Want Hij, de Eeuwige, is daarbij. Op allerlei plaatsen in de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament, wordt gesproken over herders en schapen. Nou, dat nomadische leven van een herder met zijn kudde was in vroege tijden een dagelijkse werkelijkheid, een harde werkelijkheid of survival in veel culturen. Voor ons is het meer een leuke toeristische attractie geworden. We gaan kijken, Jezus als goede herder is al vanaf het begin van het christendom een populaire verbeelding geweest. Als het goed is, gaan we die zien. Ja. In de catacomben van Priscilla in Rome, waar de oude Romeinen hun doden begroeven en waar christenen in de eerste eeuwen hun samenkomsten hielden, vinden we deze oudste, alleroudste afbeelding van Jezus uit de tweede eeuw. En wat zien we daar? Een hele simpele tekening eigenlijk van een jonge man met kort, donker haar, geen baard. Hij heeft een lam op zijn schouder, een paar schapen om zich heen en vogels die daar in de bomen zingen. Een paradijselijk beeld. De Heer is mijn herder. Psalm 23 is een lied. Een lied van David. Die begon zijn carrière, kun je zeggen, als herder. Later werd hij een van de grootste koningen van het oude Israël. Zo verhaalt ons de Bijbel. Maar die David die was ook muzikaal. Hij speelde op de harp voor koning Saul om zijn driftbuien te temperen. Hij heeft liederen gemaakt, de psalmen die we nu tot op de dag van vandaag nog steeds lezen, bebidden en zingen ze op allerlei wijzen. En 23 is dus daarvan het meest populair. En niet alleen bij ouderen, als je dat zou denken. Het is juist een lied dat verbindt jong en ouder, vroeger en nu. In de kerk van alle eeuwen tot vandaag, in al die verschillende geloofsculturen die er zijn en verschillende muziekstijlen. Want het vertolkt iets van dat verlangen naar rust en naar vertrouwen. Zo zou het in het leven moeten zijn. Een leven van genoeg. Een leven van geloof en vertrouwen. Op onze vraag vanuit de vooroorcommissie, wat doet muziek jou, waar luister je graag naar? Daar hebben jong en ouder hele mooie reacties gegeven. Het is super dat jullie dat gedaan hebben. En daaruit blijkt uit die reacties dat muziek voor mensen rust geeft, ontspanning, dat het je vrolijk maakt, dat het ook de liefde te binnen brengt, dat het je troost. Dat het geloof geeft, maar ook mooie, leuke herinneringen bij je boven brengt. Maar de muziek kan je ook doen herinneren aan een tijd dat het leven pijn deed. Aan een schokkende gebeurtenis, een verlies. Zoals een van jullie dat lied van Lale doorgaf, dat hebben we nu niet opgenomen. Sam Dae-jung, dat is gemaakt naar aanleiding van die aanslag op de jongeren op het eiland Utøya in Noorwegen in 2011. Muziek helpt dus ook dat wij niet vergeten. En muziek geeft troost. En laat ons hoop vinden. Laat het licht zijn. Muziek als een gebed. Psalm 23... Dat hoorden we ook in het filmpje. Het kan je herinneren aan je vader, aan je moeder, of hoe het gezongen werd bij een uitvaart. Het kan je weer doen denken hoe jij vrolijk dat lied aan je kind hebt geleerd. De Heer is mijn herder. Jezus is de goede herder. Om zo dat geloof in God door te geven.
Want muziek is belangrijk in de geloofsgemeenschap. In het verbinden met elkaar. Muziek is belangrijk in de opvoeding. Want daarin laat je iets zien wat jou raakt. Het vertelt van jouw geloof. En de vraag is altijd, welke tonen geef jij door? Welke boodschap? Welke muziek horen wij en horen onze kinderen? Wat delen we? De Heer is mijn herder is een lied dat door al de eeuwen heen steeds gedeeld is gebleven. Een lied dat allerlei mensen aanspreekt. En wat mij ook vaak opvalt, dat merk je natuurlijk vooral bij uitvaarten, omdat inderdaad Psalm 23 ook vaak terugkomt bij uitvaarten. Ook mensen die niet lid zijn van een kerk of niet meer bij de kerk horen, dat beeld van God, dat herderschap, die zorgzaamheid, dat verbindt. En er zijn heel wat beelden van God hier in het Westen in de afgelopen decennia gesneuveld, kun je zeggen. Die almachtige, alwetende God op een troon, het alziend oog, die God die oordeelt en die uitverkiest, die God die een man is, wie heeft die gender van God dan bepaald? In de theologie zijn beelden gemaakt, zijn dogma's geformuleerd als waarheden waar je als het ware voor moest buigen of barsten. Nu, die verlichte mens heeft daarin een beeldenstorm teweeg gebracht. En dan is natuurlijk de vraag tegenwoordig vaak, ja, wat geloof ik nog? Wat voor God heb ik voor ogen? En dan vind ik intrigerend dat hele oude beeld van God als herder. Ja, misschien voor jou wel oud.

dat er voor ons gezorgd wordt. Dat er iemand is die ons voorgaat en die ons moed en kracht geeft, ook in dat dal van diepe duisternis. En daarom zingen we het nog steeds, ook op nieuwe wijze. Laten we het blijven zingen, de Heer is mijn herder. Of in de woorden van Idema, als ik jou heb, heb ik genoeg. We gaan zingen.

Kijk, muziek verbindt. De stijlen ons allen hier door de tijden heen op nieuwe wijze en op oude wijze. Vanuit het geloof dat God bij ons is, ook in dat dal van diepe duisternis, willen we vandaag ook mensen gedenken die overleden zijn. En die we vragen om te gaan staan. Met liefde en respect gedenken wij vanuit de wijkgemeente Zuidwest, Annette Schouten. Annette is op 30 mei 2026 overleden in de leeftijd van 70 jaar. Ze woonde aan de Dongen 7 in Veenendaal. Annette heeft het niet altijd makkelijk gehad. Ze leefde teruggetrokken, maar genoot wel van het leven. De afgelopen 2,5 jaar was ze ernstig ziek in de wetenschap dat ze niet beter zou worden. Ze wilde dit niet delen in de grote groep in de kerk. Toen Annette via de haakgroep een warme deken kreeg van onze geloofsgemeenschap, is dit als een warme steun en betrokkenheid van de kerk ervaren. Dit deed meer dan woorden. De deken ging mee in de kist. Boven haar rouwkaart staat: Hij zal alle tranen van haar ogen afwissen. Naar Openbaringen 21 vers 4. De afscheidsdienst van Annette heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. Nu in een moment van stilte zal de steen met de naam van Annette gelegd worden in de gedachteshoek door Marco, een neef van haar. En dit doet hij ook namens zijn vader, die haar steeds trouw heeft bezocht, en zijn broer.

We gedenken met liefde en respect Cornelia Susanna van Garderen Blom. Corrie van Garderen werd op 9 juli 1932 geboren in Zuilen. Hier heeft ze een goede en fijne jeugd gehad. In Zeist, waar ze na haar huwelijk was gaan wonen, was Corrie actief als diaken en had andere bestuurstaken. Samen met haar man Huip heeft ze in Veenendaal lange tijd op het Kofschip gewoond. Nadat haar man was opgenomen in de Meent, ging Corrie elke middag bij hem op bezoek. Hij is 21 februari dit jaar overleden. De eigen gezondheid van Corrie ging ook achteruit, waardoor ze een kamer kreeg in het Dennenhorst aan de Eikenlaan. Corrie genoot van haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. De foto's op haar kamer deden haar goed en werden bij bezoek voorzien van uitleg. Alle wensen rondom haar uitvaart had ze zelf vastgelegd en geregeld. Na een val kwam haar overlijden op 28 mei, onverwacht. In een afscheidsdienst in de aula van het crematorium Slingerbos in Ede is vol dankbaarheid haar lange leven herdacht. In leven en sterven zijn wij in Gods hand. In een moment van stilte wordt de steen met haar naam gelegd in de gedachtenishoek door Henk Becker, haar contactpersoon.

U mag gaan zitten. Laten we samen bidden en na stil gebed zingen we met elkaar het Onze Vader. Eeuwige en trouwe God, we danken u voor de muziek die u ons geeft in het leven. We danken u voor de rust en de hoop die we daarin ontvangen. Heer, we danken voor de liederen die we hier samen mogen zingen. Dat het ons verbindt met u en elkaar. Dank ook voor die muziek die ons helpt te geloven, daar waar wij geen woorden voor hebben. Heer, wij bidden voor hen die de muziek in hun leven missen. Zij die het niet meer kunnen horen of niet meer kunnen zingen. Wij bidden voor de kerk, dat we steeds muziek blijven maken, oud en nieuw, die ons inspireert. Dat we daarin mogen ervaren hoe we samen geloven dat u God er bent. U alle eer en glorie. We bidden voor mensen die verloren in de wereld staan. Die zorg ontberen. Die verlangen naar rust en vrede. Naar een goed leven waar ook zij genoeg krijgen. Heer, maak ons tot goede herders voor elkaar. Wij bidden voor ons hier of we veel redenen hebben om dankbaar te zijn, of als verdriet en zorgen ons treft. Wees bij hen die ernstig ziek zijn, ingrijpende medische behandelingen ondergaan. Wij bidden voor hen die beperkt zijn in hun bestaan door een handicap of door ouderdom. Of door psychisch lijden, vaak zo onzichtbaar, maar met grote gevolgen voor de kwaliteit van het leven. We dragen de mensen op die in de rouw zijn. We bidden voor wie met Annette Schouten in het leven waren verbonden. Zij die als een warme deken er voor haar probeerden te zijn. We danken voor haar leven, wie zij is geweest, door u gekend. We bidden voor de familie van Corrie van Garderen, voor de kinderen, klein en achterkleinkinderen, die na het verlies van hun vader en opa ook nu hun moeder en oma moeten missen. En wij bidden om uw troostende nabijheid. We spreken voor u in stilte uit wat op ons hart ligt.

0: De kinderen die staan ook klaar om terug te komen in de, hier in de kerk, dus kom er maar aan. Ja. Ik vestig even jullie aandacht voor de collecte, want we mogen hier van alles in de kerk ontvangen. Toch ook deze morgen hele mooie dingen. Nou, we mogen ook geven. En een van de collecties is natuurlijk voor de kerk en de andere is voor You for Christ. En we gaan nu kijken naar een filmpje. Dan krijgen we misschien wat meer inzicht in wat You for Christ allemaal doet.
1: Mijn naam is Angelique. Ik ben teamleider en jongerenwerker bij Youth for Christ in Veenendaal. En ik heb een hart voor jongeren. In Veenendaal zien we veel jongeren die eigenlijk hun hel zoeken op straat. Op straat zoeken naar vermaak of misschien iets wat hen vervult. Misschien ook om niet thuis te zijn. En we zien ook dat jongeren daardoor met verkeerde personen in aanraking komen. Of ja, met politie in aanraking komen. En we zien ook dat er in Veenendaal een opmars is van jonge aanwas. En dat betekent dat jonge jongeren worden geronseld voor de criminaliteit.
2: Nou ja, ik ben Andrew. Jongerenwerker bij Youth for Christ Veenendaal. Ik doe dit werk omdat ik sowieso mensen wil helpen. En met name jongeren, kwetsbare jongeren. Die wellicht in deze maatschappij merendeels worden vergeten. Ik denk dat een van mijn grootste motivaties is om voor de jongeren iemand te zijn die ik zelf vroeger nodig had. En ja, dat maakt het ook zo dat ik me kan identificeren in de jongeren en zij met mij.
1: Dingen die ik tegenkom die mij pijn doen of mij soms kunnen raken, zijn jongeren die zich eenzaam voelen. Wellicht keuzes hebben gemaakt, niet vanuit wie zij zijn, maar door omstandigheden waar ze nu spijt van hebben of waar ze de gevolgen van ondervinden.
2: Ze zitten midden in hun ontwikkeling. Dat is ook iets wat we niet moeten vergeten, dat ze bepaalde dingen nog niet kunnen zien. Dat de capaciteit daar nog niet voor is in hun denken. En dat wij daar juist zijn om dat stukje te laten lukken, om ze daarbij te helpen.
3: De werkers hier zijn heel open, want toen ik hier voor het eerst kwam, toen werd ik eigenlijk een soort binnengelaten alsof iedereen me al kende, zeg maar. En altijd als je aankomt lopen, word je gewoon begroet, weet je wel. Dat geeft dan toch wel een lekkere sfeer, weet je wel, gewoon gezellig. En ja, daarom is het ook wel gewoon fijn om hier regelmatig te komen.
1: Het werken als jongerenwerk is niet altijd makkelijk. Het komt voor dat je wordt afgewezen of teleurgesteld. Soms geef je jongeren vaker een kans en ja, wordt die kans toch verspild, zeg maar eigenlijk. Maar toch zie ik een verspilde kans nooit echt als een helemaal verspilde kans. Want er is altijd wat te leren en ik geloof in genade. Zoals God ook genade voor ons heeft.
4: Ja, Jezus speelt eigenlijk voor iedereen die hier werkt een rol in hun leven. Eigenlijk staat Jezus bij iedereen op nummer 1. En daaruit zijn we eigenlijk al meteen getuigen van de liefde en de kracht die in de naam van Jezus zit. Dus wij mogen dat uitdelen, direct en indirect aan de jongeren die hier komen.
1: Waarom moeten mensen ons jongerenwerk steunen? Ik zou daarop zeggen, dat is omdat wij jongerenwerk doen vanuit de liefde van Jezus. En wij geloven dat Jezus het verschil maakt.
2: Ja, dit werk is super belangrijk omdat je investeert in de toekomst. De jeugd van vandaag zijn de volwassenen van morgen. En ik denk dat als je nu al een bepaalde basis legt, een bepaalde denkwijzes meegeeft, bepaalde tools meegeeft, dat die uiteindelijk ook weer bevorderlijk zijn voor de generatie die na hen.
0: Nou, daar kunt u aan overmaken. Belangrijk werk voor de jongeren en de mensen van de toekomst zijn. Wij gaan staan en we gaan zingen. Ga met God, lied 416.

0: Fijn dat jullie hier waren. Als je deze vooraldiensten waardeert en denkt van hé, ik wil ook wel eens een keer meehelpen of ik heb daar wel ideeën over of gewoon meehelpen, een keer voorbereiden, doe mee, want we hebben een veelkleurige gemeente, maar dan daarmee kan je de veelkleurigheid nog meer kleur geven. Dus we zijn benieuwd. Wij gaan een nieuwe week in en we doen dat met de zegen van God. Dat de weg je tegemoet komt, dat de wind je steunt in de rug, dat de zon je gezicht warmt, dat de regen je veld vruchtbaar maakt. En totdat wij elkaar weer zien, dat God je in de palm van zijn hand bewaart. Amen.
1: El Salvador.

Welkom terug in de studio hier van Stilok op Radio 1 Vallei. Wat fijn dat u nog steeds luistert of alweer luistert. Dat u bent ingeschakeld na of tijdens de kerkdienst. Die kerkdienst kwam vanuit de Petrakerk, de protestantse gemeente Zuidwest in Veenendaal. In de dienst ging voor dominee De Haan. Daarna hoorde u van de christelijk gemengde zangvereniging Het Zuiderkoor uit Huinen het lied of een versie van hun psalm 87. Tot 12 uur zijn wij er nog, hier in de studio in Veenendaal. En er is een programma met oude en wat nieuwere muziek die zingt over onze Heer en Heiland, wat we klaar hebben staan. We gaan eerst luisteren naar het lied Welk een vriend is ons Jezus, gezongen door het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. MUZIEK

hoorde het christelijk gemengd koor Efrata met het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Het volgende lied waarnaar gaan luisteren wordt gezongen door het christelijk Sliedrechtsmannenkoor Ichtus en zij zingen het lied Vader, ik aanbid u.

U hoorde Lef met De Kerk van Alle Tijden. En De Kerk van Alle Tijden zingt muziek van alle tijden. Nieuwe muziek, oude muziek en alles daartussenin. Nadat we naar veel koren hebben geluisterd, gaan we het komende uur luisteren naar muziek die misschien eerder door bands of door artiesten die meestal elektronisch worden versterkt, wordt gezongen. Het is dezelfde boodschap, met dezelfde woorden, maar muzikaal anders vormgegeven. En deze veelkleurigheid geeft, denk ik, weer hoe mooi en rijk ons kerkelijk muzikale landschap is. Nadat we dus net Lef hebben gehoord, de band, luisteren we nu naar Marcel en Lydia Zimmer met het lied Heer, u bent altijd bij mij.

Joke Buijs met haar lied Gods hart klopt voor jou. Gaan we luisteren naar Hanne de Vries samen met Jannica van Barneveld met het lied Armen van Oneindig.

word ik ongevraagd gevraagd te kiezen. Houd ik alles vast of durf ik te verliezen?

bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan dat hij van je hield.

Schrijvers voor Gerechtigheid met het lied Licht aan. Dan gaan we nu luisteren naar het lied Stil, mijn ziel, wees stil. Door Ronald Koops samen met Kenga Baan.

en Salvation samen met Eline met het lied Heart Full Of. Gaan we nu over naar het laatste lied van deze uitzending. Toch niet het laatste nummer. We gaan luisteren naar Martijn Bewalda met Heerser Overal.

Dat was Cela met Zo hoort uw liefde bij ons. Daarvoor hoorde u Martijn Buwalda en eigenlijk was het twee keer Martijn Buwalda. Want ook het lied Zo hoort uw liefde bij ons is door hem geschreven. Niet gezongen, maar als tekstschrijver is hij daar wel aan verbonden geweest. Kwam Joran achter toen we even wat research deden hier over de muziek. Het was wel het laatste nummer van deze uitzending. Deze uitzending op zondag 7 juni. Ja, van gewijde muziek zit het erop, maar Stilok blijft vooral uitzenden de rest van de dag. En ook om 5 uur vanmiddag kunt u weer luisteren naar een kerkdienst. Die dienst zal komen vanuit de christelijk gereformeerde Pnio-kerk in Veenendaal. In die dienst gaat voor dominee H.M. Mulder. En als u toch de radio om 5 uur al aanzet, blijf dan vooral ook even luisteren tot 7 uur. Wanneer de herhaling is van This is Living van afgelopen dinsdag. Gemaakt door, ja hoor, hij zit naast me, Joran van Ginkel. Wij willen u hartelijk danken voor het luisteren deze zondagochtend. Of u de hele uitzending bij ons bent geweest. En ook de kerkdienst vanuit de Petrakerk hebt geluisterd of pas net inschakeld. Wat fijn dat u dat gedaan hebt. Blijf dus vooral luisteren. We vinden het leuk dat u dat doet. Het lijkt erop dat het mogelijk deze zondag nog wel wat mooier weer wordt. De zon kan nog doorbreken, maar als dat niet gebeurt, dan schijnt hij ook, net zoals Gods liefde, altijd achter de wolken. Vanuit de studio in Veenendaal wensen Joran en ik u een heel gezegende zondag toe.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een aangename mededeling om dit uur mee te beginnen. Er is erg veel koffie in Brazilië. Maar daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman een nummer van het Belgische duo Sweet Coffee horen. In deze editie maak ik een koppeling met het woord koffie. En daarom is het thema van deze editie van Link koffie. Er valt heel veel te vertellen over deze drank die wereldwijd wordt gedronken. Koffie wordt bereid op basis van water en gedroogde en gebrande pitten van de koffieplant, oftewel coffea, die vanwege hun vorm koffiebonen worden genoemd. De koffieboon is een exportproduct van landen rondom de evenaar, zoals Brazilië, Vietnam en Colombia. Koffie bevat het stimulerende middel cafeïne. Naar alle waarschijnlijkheid zijn Arabieren met de teelt van koffieplanten begonnen. De havenstad Mokka werd de belangrijkste distributeur van waar de koffie naar Egypte en Syrië werd getransporteerd. De koffiesoort Mokka is naar deze stad vernoemd. De Nederlanders teelden koffie op plantages op Celebes en Sumatra, waardoor Nederland het eerste commerciële koffie-exporterende land werd. Aan het einde van de 17e eeuw smokkelden Nederlandse zeevaarders Coffea arabica van Mokka naar Java, waar de plant goed bleek te groeien. Nadat de Nederlanders in 1718 koffieplanten naar Nederlands Guyana, het latere Suriname, brachten en daar koffieplantages inrichtten, verspreidde zich de teelt snel over heel Zuid-Amerika. Portugezen zetten in Brazilië koffieplantages op. In 1760 werden koffieplanten of zaaigoed uit Goya in het huidige India geïmporteerd. Goya en Brazilië waren beide Portugese kolonies. Door de almaar groeiende productie daalde de prijs van de koffie verder. Brazilië ontwikkelde zich tot de grootste koffieproducent ter wereld. Een positie die het trouwens nog steeds heeft. Het openingsnummer, de Coffee Song van de afro-rockband Ocibisa, laat er geen misverstand over bestaan dat Brazilië een belangrijk aandeel heeft in de koffie-export. Want there's an awful lot of coffee in Brazil, zoals zij het zingen in deze song. Ja, koffie wordt in veel culturen genuttigd. De drank is, voor wat betreft de smaak, bitter en licht zuur en wordt daarom soms aangevuld met melk, suiker of allebei natuurlijk. Koffie bevat het stimulerende middel cafeïne, zoals ik al zei, waardoor het voor velen een aantrekkelijke drank is om bijvoorbeeld 's morgens de dag mee te beginnen. En de volgende opname is hier een goed voorbeeld van. Luister naar de song Caffeine van de uit Boston afkomstige singer-songwriter Patty Larkin.
1: Caffeine, you know that it's a frame. I got to have my coffee or I'll turn mean.

Je hoorde Patty Larkin met haar nummer Caffeine. Ja, alleen het luisteren naar dit lied is wat mij betreft al stimulerend. En dat zet ik nog even door met het nummer Hallelujah, I Love Her So van Ray Charles. Dit lied uit 1957 bevat elementen van gospelmuziek. Het is een ode aan de vreugdevolle bevrijding van de liefde. Het schenken van een kop koffie aan je geliefde is op sommige momenten iets speciaals. En dat kan dan ook veel voldoening geven. Ray Charles geeft dat ook duidelijk aan in deze zin. Every morning, before the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup.

0: Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. En dat gedraaid in deze editie van Link, waarin ik het heb over koffie. Uit de opname die je zojuist hoorde, blijkt wel dat het niet zomaar een drankje is, maar dat het iets met je kan doen, zeker in sociaal opzicht. Het nummer Afterglow van Ed Sheeran is een romantische ballad over zijn vrouw, Cherry Seaborn. Je zou de tijd stil moeten kunnen zetten en dan samen genieten met de persoon van wie je houdt. Hij beschrijft de afterglow, dat staat voor het aanhoudende, warme gevoel van intimiteit en rust die komt wanneer de rest van de wereld vervaagt. Die zaterdagochtend, wanneer het licht danst op haar haren en miljoenen kleuren tovert, valt hem de zon op die weer kaatst in de koffie die zij vasthoudt.
1: Stop.

0: Afterglow.
1: Hoe romantisch wil je het hebben? Ed Sheeran, Afterglow, een opname van hem uit het jaar 2020. En na deze romantische sfeer van Ed Sheeran is het een groot contrast met het koffiemoment bij Claudia de Breij. Ook wel weer herkenbaar, helaas voor velen. Koffie en cake, na een verdrietige maar oprechte dienst voor iemand waarvan je voorgoed afscheid moet nemen.
2: The

0: We willen hier vandaan, omdat elk van ons hier een keer blijven moet. Ja, een mooie paradox aan het eind van dit lied. Dat was Claudia de Breij. Saint Behind the Glass is een zeer persoonlijk, nostalgisch nummer van de band Los Lobos, afkomstig van hun album Kiko uit 1992 over de jeugd van zanger en tekstschrijver Louis Perez. Hij vertelt over zijn herinneringen aan zijn moeder, zus en het leven in een krappe eenkamerwoning. De Saint Behind the Glass is een echt devotiebeeld van Santo Niño de Atocha, een toewijzing aan Jezus dat Perez' moeder in een klein glazen doosje op hun huisaltaar bewaarde. Deze heilige als waarnemer, die vanuit zijn glazen omhulsel naar de kamer kijkt, is getuige van de alledaagse gebeurtenissen in hun huis, waaronder wapperen van de gordijnen, het waken over de slapende kinderen en de geur van koffie in de lucht. Perez schreef het als een eerbetoon aan het ingrijpende leven van zijn kindertijd, waarin zowel problemen als blijvende hoop in het dagelijks leven van zijn familie worden beschouwd. Je hoort hier een live-uitvoering van Los Lobos uit 2005, waarin Louis Perez wordt aangekondigd. Het optreden vormt daardoor een zeer persoonlijk moment.
1: Louis is going to sing it for you one time. This is called Saint Behind the Glass.

0: groei verder.
1: Een indrukwekkend en erg persoonlijk nummer, dit Saint Behind the Glass van Los Lobos. Zeker in deze live uitvoering. The Guess Who was een Canadese rockband rond zanger en schrijver Randy Bachman, die hits scoorde als Clef for the Wolfman en American Woman. Dat laatste nummer verscheen op single in 1970 met op de B-kant de song No Sugar Tonight. De uitdrukking No Sugar staat in dit verband voor geen genegenheid of geen intimiteit in een nogal onderkoelde relatie. Randy Bachman raakte geïnspireerd om het nummer te schrijven nadat hij een ruzie op straat had gehoord. Een vrouw schreeuwde tegen een man die zijn gezin verwaarloosde en zij sloot haar tirade af met de woorden: "Schatje, je krijgt vanavond geen suiker." Hoewel de uitdrukking oorspronkelijk een term was voor het onthouden van intimiteit, geeft het nummer een bredere uitdrukking aan: eenzaamheid, isolatie en een onvervulde of verbroken relatie. Gevoelens van leegte en vervreemding, waarbij No Sugar een metafoor is voor het gebrek aan warmte en steun van een partner. En ja, dan hoef

onmiskenbaar het stemgeluid van Randy Bachman, die je misschien ook nog wel kent van de groep Bachman Turner Overdrive. Iets heel anders nu, zeker qua muzieksfeer. De term Java Jive verwijst naar het genieten van koffie en de levendige cultuur van het socialiseren daarvan in koffiehuizen. Het nummer Java Jive ontstond in 1940 en werd populair gemaakt door de groep The Ink Spots en later gecoverd door de vocal group The Manhattan Transfer. De term Java staat voor koffie en is afgeleid van het gelijknamige Indonesische eiland dat bekend staat om zijn koffieproductie. Jive stamt uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en is een jazz geïnspireerd ritme. Het nummer Java Jive is een speelse ode aan de cafeïne. De beroemde openingszin I love coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me benadrukt de diepe genegenheid voor de koffiecultuur. De tekst imiteert jazz-skets, roept bestellingen naar een barista en somt op speelse wijze verschillende koffiesoorten op. Genoeg om van te genieten bij je eigen kop koffie dus.

0: Een heerlijk jazzy en swing nummer dat zo uit de jaren 30 van de vorige eeuw zou kunnen komen. Maar het stamt uit 1997 en was van de Manhattan Transfer.
1: Je luistert naar Link.
0: En daarmee zijn we gekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer covers daarvan. In deze editie van Link, waarin koffie het thema is... Aandacht voor een lied van Bob Dylan dat te vinden is op zijn album Desire uit 1976. Het is het lied One More Cup of Coffee en Emmylou Harris zingt op de achtergrond mee met Bob Dylan in dit nummer. Dylan schreef het nummer na een bezoek aan een Roma-feest in Saint-Marie-de-la-Mer in Frankrijk op zijn 34ste verjaardag. Iemand nam hem mee naar de hoogtijdagen van de Roma, die samenvallen met zijn eigen verjaardag. De week die hij daar doorbracht, heeft waarschijnlijk invloed gehad op het schrijven van dat nummer. Het is een stemmige, maar tegelijkertijd raadselachtige song die gaat over de onvermijdelijkheid van verder gaan en het einde aan een tanende relatie. Het centrale thema draait om een man die zich voorbereidt om zijn mystieke Romani, ook wel zigeuner, geliefde te verlaten, omdat hij beseft dat haar wereld en fatalistische, duistere aard niet bij hem passen. Die drang om te vertrekken hoor je in de zin One More Cup of Coffee Before I Go, waarin de koffie gebruikt wordt voor een snelle oppepper van scherpte of moed en het verlangen symboliseert om het onvermijdelijke uit te stellen. Het is een ceremoniële, aarzelende pauze voordat hij de onbekende, gevaarlijke vallei beneden, oftewel de valley below, betreedt. Het is een metafoor voor de dood, een afscheid of het definitieve einde van een afbrokkelende relatie. Het nummer heeft qua arrangement een zeer passende sfeer, mede door de gebruikte instrumenten. En we gaan straks in het volgende nummer in deze editie van de kofferbak daar een ander voorbeeld van horen.

In de kofferbak hoorde je Bob Dylan met One More Cup of Coffee. Het nummer is door diverse andere artiesten gecoverd en vandaar dat je het nu in de kofferbak aantreft. Ik wil je de uitvoering uit 2019 laten horen van de Canadese singer-songwriter Jessica Ray met haar begeleidingsband The Ramshackle Parade. Ik noemde bij de opname van Bob Dylan, die je zojuist hoorde, hoe de muzikale sfeer past bij de context van het verhaal dat hij daar vertelt. In deze opvallende uitvoering is de oorspronkelijke sfeer die Bob Dylan het nummer gaf volledig verdwenen en het is daarmee wat mij betreft tot een geheel nieuwe song omgekomen.

0: En dat waren achtereenvolgens Bob Dylan en Jessica Rae en de Ramshackle Parade met het nummer One More Cup of Coffee. Twee versies die een geheel eigen sfeer hebben. En dat alles in het kader van...
1: De Kofferbak.
0: Couleur Café is een populair jaarlijks Belgisch muziekfestival in Brussel dat dit jaar gehouden wordt van 26 juni tot en met 28 juni. Maar het is ook de titel van een bijzonder lied van de Franse zanger Serge Gainsbourg uit 1964. Een liefdesliedje waarin zelfs de kleur van koffie een rol speelt.
2: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. Tes pieds, ils se balancent

0: Een voor die tijd bijzondere opname van Serge Gainsbourg, vind ik. Dit Couleur Café.
1: Je luistert naar Link.
0: Coffee Homeground is een nummer dat is geschreven door Kate Bush voor het album Lionheart uit 1978. De tekst is geïnspireerd op een taxichauffeur die Kate ontmoette en die nogal gestoord was. Kate zegt hierover: het is een nummer over iemand die denkt dat hij of zij door iemand anders wordt vergiftigd. Dat er belladonna in de thee zit en dat er gif in het eten zit. Het is eigenlijk een humoristische kijk op paranoia en het is een beetje in een ouderwetse Duitse sfeer gehuld om de humoristische kant ervan over te brengen. Aldus Kate Bush. En die paranoia hoor je onder andere in deze regels: nou, je krijgt me niet met je belladonna in de koffie en je krijgt me niet met je arsène in de theepot. En je plaatst me niet in een graf van 2 meter met je scheerling op de rotsen. Luister naar Kate Bush.

dat was Kate Bush met Coffee Home Ground van haar album Lion Heart. In deze editie van Link, waarin het thema koffie is. En nu in Link aandacht voor Gerard van Maasakkers. Een Nederlandse zanger uit Noord-Brabant die in het Brabants dialect zingt. Op het album Lijflied uit 2012 staat het nummer Koffie. De sfeer van dit nummer is enigszins bedrukt. Het ouderlijk huis is verlaten en de spullen worden opgehaald. Zijn ouders zijn overleden en de tijd is daar dat het huis wordt verkocht. Herinneringen komen boven aan die stemmen van weleer. Dag jongen, welkom, pak een stoel. Je kan je jas wel ergens kwijt. Zal ik koffie voor je zetten?

0: lang blijven die stemmen nog bij mij. Ja, ik weet niet hoe het met jou of met u is, maar zo'n lied als dit roept ook bij mij herinneringen op aan een tijd van wel eer, waar je wel eens naar terug verlangt, maar die helaas nooit meer terugkomt. Je hoorde Gerard van Maasakkers met zijn lied Koffie. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze link hoor je allemaal songs die iets te maken hebben met koffie. Tom's Dinner is de titel van de laatste bijdrage, geschreven en gezongen door Susan Vega en oorspronkelijk in 1981 opgenomen, maar pas in 1987 uitgebracht op haar album Solitude Standing. Er verscheen een remix in 1990 van een groep genaamd DNA. Dat gebeurde echter zonder toestemming van Susan Vega. Maar Suzanne vond de remix, waarin een stevige beat aan het nummer werd toegevoegd, eigenlijk wel leuk. En het werd officieel uitgebracht onder de artiestennaam DNA featuring Susan Vega. En hiermee had ze aanzienlijk meer succes dan met de originele uitvoering. Het verhaal van het lied bleef gelijk. De vertelster zit aan de bar in een café, wachtend op haar trein. En er wordt een halfvol kopje koffie voor haar ingeschonken. Terwijl ze haar koffie drinkt, leest ze de krant, kijkt ze naar buiten en doet ze allerlei observaties. En ze denkt aan haar geliefde. En daar komt de trein aan. Ik vertrek nu ook. Smakelijke koffie en tot de volgende link.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom in Mijn Dozijn, waar ook vandaag onze gast zijn 12 favoriete platen ter gehoor laat brengen. Een prachtige lijst overigens, samengesteld door Robin Hafkenschild. Robin is in november 65 geboren in Zeist. Op jonge leeftijd gingen zij al verhuizen naar Utrecht, waar hij de lagere school heeft gedaan. De middelbare school, de HAVO. Vervolgens is hij naar het conservatorium gegaan in Hilversum, op het Mediapark, waar hij lichte muziek, jazz en klassiek muziek en slagwerk heeft gestudeerd en dirigeren. Dat heeft hij ongeveer gedaan tot zijn 23ste, maar vanaf zijn 4e is hij al aan het drummen geslagen. Vanaf zijn 7e speelt hij in bandjes, wat hij nog steeds doet. En voor en tijdens zijn studie is hij paukenist geweest in meerdere bands. Muziek heeft hem heel veel gebracht op alle fronten, waarover we het later meer gaan hebben. Robin werkt in Cultura, in hetzelfde gebouw als wij zitten. En daar doet hij van alles en nog wat, met name op lesgebied. Hij heeft een relatie, hobby's, muziek, hoe kan het anders, lezen, kunst kijken, koken, lekker Indisch en Italiaans. Maar we zijn hier voor de muziek en we gaan beginnen met Gare du Nord, Summertime.

0: Gardiner Summertime, een hele speciale uitvoering. Ik heet je hartelijk welkom, Robin, in de studio.
1: Dank je wel.
0: Leuk dat je er bent en wat een heerlijke binnenkomer dit nummer.
1: Ja, hè? Ja. Jammer dat er geen camerabeelden zijn, want zitten hier drie mensen gewoon keihard mee te swingen. Maar leuk om erbij te zijn, dank je wel.
0: Ja, graag. Leuk dat je er bent. Maar een speciale editie van Summertime, waarom heb je deze gekozen?
1: Laat de sfeer voor zich spreken, zou ik zeggen. Het nummer is bekend als in verschillende vormen. Een slepende ballad. Wat Gardiner heeft gedaan, een Nederlandse band. Heeft hier een dance groove onder gezet. Tekst hier en daar enigszins aangepast. Met een waanzinnige solo op de flugel. Hier maak je een vibe mee.
0: Dat kun je wel stellen.
1: Ja,
0: ja, mooi. Het volgende nummer wat we zo gaan luisteren, dat lijkt een beetje op elkaar, maar misschien zit ik er helemaal naast. Die is van Saint-Germain. Van het album Tourist. Is dat een Franse band?
1: Ik denk het wel. Dit nummer betekent heel veel voor mij. De drums, dat is een sample. Voor de muziekkenner, wie kent Take 5, Dave Brubeck? Hebben deze mannen gedaan? Die hebben daar een stukje, dat is een vijfkwarts groove. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben daar een sample van gemaakt, een stukje van gemaakt en daar een vierkwarts van gemaakt en een dancebeat onder gezet. Goud. Luister maar.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Absoluut.
0: We gaan hem horen.

0: Cole Anka, die was ik straks nog even vergeten te melden. Die kwam achter Saint-Germain aan met het nummer Smells Like Teen Spirit. Bekend ook van Nirvana, dit nummer, niet?
1: Ja, precies. Nirvana, dat album Nevermind, dat was echt iconisch. Met nummers daar kun je eigenlijk niet aankomen. Want ja, het staat wel voor een bepaalde periode in de tijdsbeeld, zeg maar. En toen kwam Paul Anka, een bekende crooner van weleer. En die heeft een album opgenomen met allemaal iconische nummers in een big band versie. Dus ook Smells Like Teen Spirit. Eigenlijk iets waar je niet aan kunt komen. En toen hoorde ik dit nummer. Dacht, ja, waar luister ik eigenlijk naar? Want ik herkende het hele liedje niet.
0: Nee.
1: Dus dat duurde een aantal keer. Dacht, ja, dit is goud. Hoe bedenk je het om zo'n nummer in een heel ander jasje te steken?
0: Echt een ander
1: jasje. Ontzettend goed gedaan. En ja, als drummer, ik ben helemaal weg van big bands. Dit is geniaal. Voor wie het even niet heeft gehoord, die laatste fill van de drummer. Om het nummer mee af te sluiten. Ja, te geven.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, drummen en sowieso muziek is echt is heel bepalend in jouw leven, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Je begon te drummen toen je 4 was, vertelde je?
1: Ja, dat klopt, ja. Nou, mijn moeder die zei, ja, je bent eigenlijk gewoon met drumstokken geboren.
0: Ja.
1: Van voor mijn 4e werd ik al helemaal gek als er een drumband voorbij kwam. Niet dat ik per se een drumband wilde, maar het ritme. Dat dus. Dus ik ben gaan drummen. Mijn ouders werden helemaal gek van me. Dus ja, ze moesten wat met me.
0: Jij moest en zou drummen.
1: Precies. Dat is goed gelukt.
0: Ja.
1: Want dat doe ik nog steeds.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat leuk. Dat doe je nog steeds, maar je doet veel meer. Zoals hier in Cultura. Wat doe je onder meer?
1: Hier in Cultura, ik ben coördinator bij het kunstencentrum. En het hele cursusprogramma, daar ga ik over. Dat stel ik samen, dat ontwikkel ik. Ik niet alleen uiteraard, maar wel met een team van bevlogen mensen. En even een stapje terug. Muziek heeft mij veel gebracht. Drummen heeft mij veel gebracht. En dat gun ik iedereen. Dus ben ik hier als
0: dus
1: een vis in het water. Inderdaad, ja. Ik wil mensen meenemen in wat kunst en cultuur en het beleven daarvan teweeg kan brengen.
0: Ja, mooi. En die lesprogramma's zijn bedoeld voor?
1: Qua leeftijd bedoel je? Ja. Voor iedereen. De jongste cursisten die we hebben, die zijn 5, 6. Bijvoorbeeld met kleutertheater, met musical. En de oudste cursist die we hebben, dat is een krasse dame van ver in de 80.
0: Ja.
1: Die senior theater doet. Ja, dat is echt geweldig. Waanzinnig leuk.
0: Ja.
1: Mooi ook.
0: Ja, dus als je het over uitreiken hebt, iedereen komt aan bod.
1: Precies.
0: Nou.
1: Inderdaad. We hadden hier afgelopen zaterdag ons Cultura-fest. Waarin we ons cultuurprogramma voor het komend jaar hebben gepresenteerd. Dag met voorstellingen, workshops. Het was een waanzinnige dag waar heel veel mensen met veel plezier deelgenoot van waren.
0: Nou, die gaan zich vast weer intekenen voor een of andere cursus.
1: We gaan het meemaken, leuk. Inderdaad. Ja.
0: Nou, mooi. Mooi werk. Mooi dat je dat zo met hart en ziel kan doen.
1: Dankjewel. Dat is het ook.
0: Ja. Ja. We gaan zo verder met Ray en Where is My Husband. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, je hoorde net een big band. Wat Ray heeft gedaan is diezelfde big band vibe meenemen in muziek van nu. Where is My Husband staat vol met blazers. En kortom, een waanzinnig gaaf arrangement met een goede dancebeat eronder. Luister maar, veel plezier.
0: We gaan hem horen. Daarna krijgen we Buckshot Le Funk, maar daarover later meer. Where is My Husband?

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Dat was niet ik, mensen. Dat was net eerst Ray met Where's My Husband. Heerlijk swingend. De enige vrouwelijke band, zangeres in het geheel vandaag.
1: En wat voor één.
0: Maar wat voor één. En vervolgens hadden we net Buckshot Lafonc. Spreek ik dat goed uit?
1: Ja, precies. Dat was een hobbyprojectje van Branford Marsalis, saxofonist. Een telg uit beroemde muzikantenfamilie. Hij is saxofonist, jazz-saxofonist. Als je Sting, Englishman in New York, er zit een hele mooie sopraan solo in. Dat is deze man.
0: Okay.
1: En dit was een album uit 1994. Kenmerkend. Het was echt een, nou ja, shock wil ik niet zeggen, maar bijna wel. Van hoe kun je als jazzmuzikant zoiets maken? En ja, het is waanzinnig. Een waanzinnig goed album met verschillende muzikale invalshoeken. Ja, een groot avontuur om naar te luisteren.
0: Ja, ik zie het. Je glimt ervan.
1: Precies.
0: Maar jij herkent natuurlijk heel veel in die muziek, want je hebt zelf jazz gestudeerd.
1: Precies. Voor mij is het gewoon een inspiratiebron hoe je verschillende muzikale invalshoeken tot een goed homogeen album kunt maken. En dat je daar een soort muzikaal verhaal in weet te brengen.
0: Ja. Ja,
1: een beetje nerdy, maar ja.
0: We gaan zo meteen naar Harry Connick Jr. Is er ook een senior?
1: Vader.
0: Kennelijk.
1: Dit is New Orleans. Oorsprong eigenlijk bakermat van Amerikaanse muziek. Branford Marsalis komt ook uit New Orleans. Wat je hier hoort is een cover. Nummer is geschreven door Alain Toussaint. En Harry Connick heeft een album gemaakt waarin de klassiekers uit het New Orleans repertoire bijeen zijn gebracht. En dit is er een van. Je hoort een moderne versie, zonder dat het modern is. Maar luister maar, je hoort gewoon een nieuwe vibe.
0: Het is net iets anders dan het origineel. Hè? Working in the Coal Mine. Een bekend nummer, inderdaad. Geschreven door Alain Toussaint. Daarna gaan we naar David Sanborn. Daarover later meer. We beginnen met Harry Connick, Working in the Coal Mine.

0: Dat waren de klanken, de prachtige klanken van David Sanborn. En het nummer Snakes. Wat een heerlijk ritmisch gebeuren.
1: Dankjewel. Drums, Steve Jordan. Drummer die al een aantal decennia mee draait. Speelt nu trouwens bij de Stones.
0: Oh ja?
1: Zoals bekend is, drummer
0: Charlie Watts
1: inderdaad ons ontvallen. Steve Jordan heeft de eer gehad om zijn plek te vullen.
0: Ja.
1: En hoe die dat doet, dat is waanzinnig. Overigens, hij heeft ook solo LP's met Keith Richards, de gitarist van de Stones.
0: Ja.
1: Daar heeft hij op gedrumd. Dus ze zijn bekend met elkaar. Dat die groove die daar neer wordt gelegd door Steve Jordan, Mark Smiller op bas. Ja, dat ik ga daar ontzettend van aan.
0: Bijzonder.
1: Trouwens, jullie ook zo te zien.
0: Dat ze weer gaan toeren straks.
1: Ja, inderdaad, ja. Groove, dat is voor mij als drummer natuurlijk wel een ding. Dat lijkt me wel evident.
0: Ja.
1: Als je luistert naar... en blazers ook. Dat hoor je zometeen bij het volgende nummer. Komt dat ook allemaal samen. Wat hier heel erg gaaf aan is, is dat Brian Setzer, want daar hebben we het over. Wie kent hem niet? Gitarist van de Stray Cats.
0: Ja.
1: Die wilde heel graag een swingalbum maken, maar dan zonder met een rockabilly vibe. En dat hoor je in dit nummer allemaal bij elkaar.
0: Wil je hem aankondigen?
1: Jullie gaan zo luisteren naar Jump, Jive and Wail van Brian Setzer Orchestra.
0: Mooi, daarna krijgen we Anomalie, maar daarover laten we...

0: Anomalie, Metropool.
1: Ja, Canadese toetsenist. Okay. Wat ik hieraan te gek vind is die gelaagdheid in de muziek. Het vliegt alle kanten op. Die invalshoeken, die krijg je, hoorde je net ook bij Saint-Germain, Rose Rouge.
0: Ja.
1: Waar de vibe daar meer mellow was dan dit. Dit is wel echt recht in je gezicht, zeg maar. Met af en toe een klein rustpuntje. Maar eigenlijk krijg je die rust gewoon niet. Hier zit ook veel orkestraals in. Ik heb tijdens mijn studie ook klassiek slagwerk gestudeerd. Waaronder ja. Pauken. Wat je in een klassiek stuk, daar heb je de tijd om verschillende invalshoeken muzikaal uit te diepen. Ja, dat is hier gecomprimeerd tot
0: dat heb je bij dit nummer
1: een paar
0: niet.
1: Minuten inderdaad. Maar dat vind ik wel heel erg interessant, die muzikaliteit die je hierin terug hebt gehoord.
0: Ja, dit klinkt inderdaad, het is gewoon heel erg mooi gemaakt.
1: Ja, absoluut, ja. Dat is ook een fenomeen in Canada.
0: Oh, ja.
1: Zoek hem op YouTube en dan zie je hem met een aantal toetsenisten in een bandformat, zeg maar. En het publiek om hem heen. En als die beat inkomt, nou, kijk vooral.
0: Ja.
1: Je ziet echt iedereen uit de pan gaan. Dat is echt waanzinnig leuk om te zien. Mooi ook trouwens.
0: Mooie tip.
1: Ja.
0: Luisteraars. We gaan inmiddels over naar jouw persoonlijke top 3.
1: Precies.
0: Te beginnen met Toto, These Chains.
1: Mm-hmm.
0: Hoezo heb je dit nummer gekozen van Toto?
1: Van
0: alle andere?
1: Omdat, het begint al met die fill. De drummer die zet in en dan gaat, dan begint de muziek. Deze drummer is een van de drummers die voor mij heel veel betekent qua groove, qua muzikale invulling. En Steve Porcaro, de drummer, is vooral bekend om de shuffle. En These Chains is een shuffle. En hier komt echt alles samen waar ik aan van ga als drummer zijn.
0: Ja,
1: dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is echt wel echt. Hoort dus echt in jouw top 3 thuis.
1: Absoluut.
0: Begrijp ik.
1: Ja, ja,
0: ja. En daarna krijgen we Miles Davis, maar daarover later meer. We beginnen met Toto, These

0: Geweldige klanken van Miles Davis. En dan heet de titel So What? Nou.
1: Ja, het, behoeft dit nog enig commentaar? Dacht het niet. Waanzinnig drumwerk van Jimmy Cobb. Overigens, dank voor het alerten, Pieter. De drummer van These Chains is natuurlijk Jeff Porcaro en niet Steve Porcaro. Dat is de broer en die is toetsenist.
0: Nou, maar goed dat je het nog even noemt.
1: Precies. Ja, drummers. We hebben Jimmy Cobb, we hebben Jeff Porcaro. En dat kun je eigenlijk niet zonder Steve Gadd. Dat is de drummer die nu bij James Taylor op het volgende nummer heeft gespeeld.
0: Yeah.
1: Dat is mijn absolute drumheld. Ja, daar valt niks over te zeggen.
0: Nee, het is jouw nummer twee.
1: Ja.
0: Dus jouw top drie is echt jouw top drie en niet zomaar uit de lucht gegrepen.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, van Miles. En jouw nummer één is James Taylor. En voordat we die zo meteen gaan draaien, maak even een sprongetje. Want we hebben het nog helemaal niet over je hobby's gehad.
1: Nee.
0: Indisch koken.
1: Ja, dat...
0: Wat kook je dan zoal?
1: Indisch. De Indische gerechten. Ik vind het heerlijk om in de keuken te staan en te koken. Indisch, uiteraard. Ik heb een Indische achtergrond. Ik ben opgevoed met Indisch eten. Maar Italiaans koken, net zo leuk. Frans, net zo lekker.
0: Wat geniet jouw voorkeur in de Indische keuken?
1: Eigenlijk alles.
0: Alles.
1: Ja, heel simpel, hè?
0: Ja.
1: En vooral om zelf te koken. Dat vind ik heerlijk.
0: En wat vind je dan leuk om te koken? Heb je daar specifiek of eigenlijk alles?
1: Nou, ik kan een aantal gerechten noemen. Rendang, sambal goreng tempeh, sambal goreng boontjes. moet ik doorgaan? Ik zie
0: klinkt
1: jullie al watertanden.
0: Ja, het water loopt me in de mond. En de Italiaanse keuken, dat vind je ook leuk?
1: Ja, zeker. Pasta's. Ik had pas nog een voor een groep gewoon vrienden heerlijk Italiaans gekookt met... ik hou maar op, want ik zie jullie echt zo lekker kijken.
0: Ja. We gaan door naar jouw nummer 1, James Taylor. Wat kun je over James Taylor vertellen en hoezo staat deze voor jou op nummer 1?
1: James Taylor, Amerikaanse singer-songwriter... Dit nummer, Wichita Lineman, geschreven door Glen Campbell op een album dat heet Covers. In 2008 uitgekomen. Steve Gadd is hier de drummer van.
0: Ja. Nou, we gaan hem horen. Ik wil je vriendelijk bedanken voor je komst naar de studio en je prachtige lijst. Dank Pieter voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend en graag tot de volgende keer.

0: 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: NOC. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Bea Koops.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Studio C op zaterdag 6 juni. De techniek doet Pieter Nijhoff en samenstelling en presentatie Bea Koops. Zoals u al hoorde, herhaling van dit programma 10 weken lang te beluisteren via eenvallei.nl radio gemist. Wat gaan we het komende uur doen? Nou, in ieder geval hebben we 3 gasten. 2 gasten aan tafel en 1 telefonische gast. Ook altijd wel leuk. George Knotneres zit zo meteen bij ons aan tafel. Hij gaat een column voorlezen over de Dag van de Wolf. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Dan hebben we aan de telefoon de directeur van de Lampengiet uit Veenendaal, Patrick Marcus, over het nieuwe theaterseizoen. Er zijn wat berichten en tot slot van dit programma zit Johan Timmers aan tafel. Hij is voorzitter van de Kunstlijn Lunteren en we beginnen natuurlijk met muziek. Frida Bocara met 100 chansons.

0: Forum.
1: Ja, oh, ik vergat aan te kondigen. George Knotneren zit bij mij aan tafel, bij ons aan tafel. En hij gaat beginnen met de column. En het gaat over de wolf, hè, George?
2: Ja, en misschien ook nog wel over iets anders.
1: Oké.
2: De dag van de wolf. We fietsten langs de biologische boerderij over het kronkelpaadje naar de bosrand. Achterop had ik onze kleinzoon van 4. Marijke fietste met onze oudste kleinzoon vooruit. Plots stormde een wolf over het pad naar ons toe. Ik schrok me wild en trapte als een gek om te ontsnappen. Toen ik zag dat het dier naar kleinzoon opsprong, begon ik te schreeuwen om hem af te schrikken. Dat kon niet verhinderen dat hij naar zijn voetje begon te happen. Het kwijl droop uit zijn muil, de machtige tanden ontbloot. Ik blies op mijn fluitje dat ik om mijn nek had hangen. Godzijdank, de wolf droop af. Verderop in het bos bekeken we de schade aan de voet van onze kleinzoon. Het viel mee. Geen bloed of zo, wel een tandafdruk in zijn schoentje. Wat waren we geschrokken. De hele dag stond in het teken van de wolf. Wat we zo net hoorden is niet helemaal zo gegaan. In werkelijkheid is wat ik hiervoor vertelde 40 jaar geleden gebeurd. Het waren niet onze kleinzoons met wie we fietsten, maar onze dochters. En het was niet een wolf die ons aanviel, maar een dobberman. Tot slot blies ik niet op een fluitje, maar het was het fluitje van de baas die de dobberman deed omkeren naar de boerderij waar we langs fietsten. Waarom heb ik de aanvang van deze column nu opzettelijk een beetje vervalst? Dat zal ik uitleggen. De aanval van de grote boze dobberman die ons 40 jaar geleden was overkomen, baarde toen geen opzien en zou dat nu ook niet doen. Maar de aanval van een wolf zou nu pagina 101 van Teletext halen. Nog dezelfde dag zou de vader uitgenodigd worden om bij het NOS-journaal en bij Jinek zijn verhaal te doen. Het zou de dag van de wolf zijn in Nederland. En dat zou niet gebeuren met een dobberman. Ook al was het effect, een tandafdruk in een schoentje, precies hetzelfde. Wie of wat bepaalt wat nieuws is? Waarom halen de 3000-jaarlijkse bijtincidenten door wilde vechthonden zelden het nieuws? En de incidenten met wolven allemaal. De wolf is gepolitiseerd, leidt tot polarisatie en reuring. De dobberman brengt niets tot weinig teweeg. Niet alleen de nieuwsconsument houdt van ophef, ook de nieuwsbrengers zijn erop verkikkerd. De wolf is hot. Hierdoor is het onmogelijk geworden om een genuanceerde mening te hebben over de wolf. Je bent er tegen of je bent ervoor, klaar. Hetzelfde voor de andere hot issues. Klimaat, corona, Oekraïne, Gaza, woke. Je bent voor of tegen. Elke, of er zitten meerdere kanten aan, wordt gezien als twijfel. Zwakte, kleurloosheid. Je kiest niet, dus ben je fout. Best wel gek. Grappig bijna. Waren het niet dat het zulke ernstige consequenties kan hebben? Uitsluiting, verlies van vrienden, familievetes, geweld. In elk geval past gebrek aan nuance eigenlijk niet in ons land. We sloten niet uit, hielden van twijfel, ironie, lachen. In de film Dances with Wolves zien en horen we hoe polarisatie en haat worden overwonnen door vriendschap en liefde. Hoop doet leven.

Muziek uit de film Dances with Wolves, Two Socks. Een heel mooi thema. Gespeeld door Angèle Dubois en La Pietà. En ja, Georges Knotteres die memoreerde al aan deze film. We gaan verder met muziek. Georges Ezra met Pretty Shining People.

0: Studio C Theater.
1: Dat was Elton John met Your Song. Een prachtig nummer was dat. En goed om naar te luisteren. Aan de telefoon heb ik directeur van de Lampengiet in Veenendaal, Patrick Marcus. Welkom, Patrick.
2: Dankjewel.
1: Ik wil maar tutoyeren als je het niet erg vindt.
2: Dat lijkt me heel goed.
1: Ja, oké. Ja, het nieuwe theaterseizoen, daar gaan we het over hebben. Hoe ziet dat eruit? Hoe weet je waar de Veenendaalers naartoe gaan? Op welke manier zoek je zo'n theaterprogramma uit?
2: Ja, ik denk op twee manieren inderdaad. Er zijn een heleboel voorstellingen waarvan we weten dat Veenendaal warm verloopt.
1: Zoals?
2: Natuurlijk voor Stef Bos. Als van oorsprong Veenendaals artiest. Ja. En ook wel de tribute bands, de grote cabaretiers. En ik denk juist dat het interessant is, en dat hebben we dit seizoen ook wel gedaan, om de bezoekers uit Veenendaal en omgeving ook uit te nodigen om voorstellingen te zien die wat dicht, of wat niet zo dicht bij hun eigen keus ligt, maar om ze meer te verrassen, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus, en dat is denk ik die balans een beetje vinden tussen, waar echt heel veel vraag naar is, maar ook mooie voorstellingen om te laten zien. Zoals bijvoorbeeld, even kijken, La Mer van het Scapino Ballet. Een prachtig groot ballet. We zijn heel blij en trots dat we dat weer terug hebben. En Swan Lake van Introdansen, om maar een paar dansvoorstellingen te noemen. Dus dat die balans vinden, ik denk dat dat de uitdaging is van een goede theaterprogrammering.
1: Ja, een goede balans vinden. Maar hoe trek je dan mensen die toch een beetje terughoudend zijn over bepaalde voorstellingen, hoe trek je die dan toch naar het theater?
2: We hebben een hele actieve marketingafdeling. En dat onbekend maakt onbemind. Dus wat we doen is, we hebben ook bijvoorbeeld een eigen podcast waarbij we makers interviewen. Dus we proberen mensen ook wel daarmee te verleiden om naar voorstellingen te gaan. En we hebben naast onze brochure natuurlijk waar we een heleboel toelichten. Bijvoorbeeld daar zit ook de keuze van de programmeur in. Waar ook net bijzonderdere voorstellingen in staan dan dat je zo op het eerste gezicht zou denken. En we hebben ook nog twee keer per jaar het magazine wat we uitbrengen.
1: Juist.
2: Dus dat is ook mensen informeren en ook een kick-off. Ja, daar zie je ook wel als je daar een voorstelling laat zien. Een cabaretier of gewoon een presentatie. Ja, dan zie je vaak van, dat kennen mensen niet, maar dat zien ze dan wel. En dan zie je ook in de verkoopcijfers na de start voorverkoop, zie je dat dan gelijk terug.
1: Ja, precies. En het gaat natuurlijk ook mond-op-mond reclame. Hè? Mensen vertellen er waarschijnlijk over en dan dat lokt natuurlijk ook mensen naar theater. Een gek woord om te lokken te zeggen. Maar...
2: Ja, nee.
1: Maar goed, zo is het uiteindelijk
2: wel. Een mooie lokroep is het.
1: Een mooie lokroep. Want wat is er mooier dan kunst en cultuur te beleven als mens? Dat hoort zo bij het leven, vind je niet?
2: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker in deze tijd. Hè. We hebben voorbij de illusie is onze... hoe zeg je dat? Onze slogan, zou je bijna zeggen, hè, van dit seizoen.
1: Ja.
2: Maar we zien dat er om ons heen steeds meer niet echt is, hè, met AI. En we zien dat de echte wereld soms ongelooflijk is met alle oorlogen die heren in de wereld denken te moeten gaan voeren, terwijl het nergens op slaat. En in theater weet je dat dat op toneel niet echt is, maar je bent er wel echt bij. En het mooie daarvan is ook dat daar dingen over die spelen in de wereld aan de kaak gesteld kunnen worden. En daar bleef je nog echt dingen samen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Deze tijd je echt nog bij elkaar komt en dat er een dialoog is.
1: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Wanneer beginnen de eerste nieuwe voorstellingen? Welke maand is dat dan?
2: Nou, we beginnen traditiegetrouw eigenlijk met de Lampengietersdagen. Dat is de opening van het culturele seizoen. En daar staat het hele weekend van 12 september in het teken bij ons met name jeugdvoorstellingen. Maar dan presenteert heel cultureel Veenendaal zich op allerlei vlakken. En stiekem hebben we daarvoor al Pien en Bianca op 9 september met Harry Kidé. Dat is een reprise.
1: Gaaf.
2: En die komen ze hier weer twee keer spelen.
1: Ja, heel gaaf. Ja, leuk.
2: Ja.
1: Ja. Die zijn al een aantal keer bij jullie geweest. Die trekken natuurlijk ook wel publiek.
2: Ja, dit is zelfs, we komen nu twee keer, terwijl die voorstelling vorig seizoen ook al gestaan heeft. En qua publiek trekken, we hebben het afgelopen seizoen, waar we nu in zitten, dat is nu bijna afgerond, weer een record aantal aan bezoekers gehaald. Dus je ziet ook dat die behoefte om naar theater te gaan en de werkelijkheid ontvluchten of even gewoon met elkaar iets moois te beleven, dat daar een enorme behoefte aan is.
1: Ja, even in een andere wereld.
2: Ja.
1: Maar die toch wel reëel is waarschijnlijk, ja.
2: Ja, precies. Ja, dat is altijd mooi. Het gebeurt wel echt. Ja. En daar heb ik het ook wel vaak met artiesten over. Van toch is elke avond weer anders. Omdat het publiek op een bepaalde manier reageert. En het gaat nooit helemaal perfect. Meestal zien we dat als publiek niet. Maar dat hoor je wel van de spelers. Dat, ja, dat liep vandaag wel heel lekker, die scène. Of nou, daar ging het helemaal fout. Dus je moet ook improviseren. En dat is denk ik ook wel wat in het leven zelf ook gebeurt. Van het gaat nooit helemaal perfect. Maar je moet er wel iets moois van maken.
1: Ja. Doen jullie ook theatervoorstellingen voor jeugd?
2: Zeker.
1: Want daar begint het mee, hè?
2: Ja, nou, we beginnen sowieso met de opening en met Milan Prietsdagen. Met name voor jeugd en natuurlijk de familie. Want ja, je bent nooit te oud om een jeugdvoorstelling te kijken. En wat we ook hebben is dit seizoen weer 5 jeugdtheatervoorstellingen met een toegangsprijs van €10. Omdat we de drempel toch wat zo laag mogelijk willen maken. En dus daar kiezen we een aantal voorstellingen uit die gewoon dan bezocht kunnen worden voor €10.
1: Dat is mooi. Want ja. Hoe is het met die theatertoegangsprijzen? Is dat verhoogd de laatste jaren? Want het is allemaal duurder geworden natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja, alles wordt wel duurder. Wat wij wel proberen, en ja, een theaterproductie maken is gewoon heel duur. Hè. We, aan het begin van het seizoen hebben we ook Titanic, een hele grote musical. Ja, als je zo'n productie gaat maken, dat kost gewoon echt tonnen. Dus ja, dat moet ook wel terugverdiend worden. Maar wat ik al zei, met jeugd proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. En we hebben ook wel steeds iets van, liever een iets lagere prijs. Dat er ook veel mensen kunnen komen dan dat we hele hoge prijzen vragen. Maar dat is echt wat de programmeur moet onderhandelen met de producenten.
1: Ja, ja. Is Veenendaal nog steeds blij met de Lampengiet?
2: Ik denk met het programma zeker. Wat ik zei, de bezoeksaantallen die we zitten nu. Even kijken, 41.000 bezoekers voor alleen de professionele voorstellingen. En dat is een record sinds 2019. Het gebouw is natuurlijk, dit is het laatste seizoen in de oude Lampengiet, zeggen we wel eens. Omdat we nu de afgelopen periode ontzettend druk zijn met de voorbereidingen voor een nieuw theater. Waar een grotere zaal komt met 700 stoelen. En de lange wens al van Veenendaal. Er komt ook een kleine zaal met 200 stoelen, waar ook staakconcerten plaats kunnen vinden. En we gaan ook een vaste plek voor film bieden met 100 stoelen. Dus we willen echt een plek worden die ook overdag open is en waar een nog breder aanbod te zien is.
1: Heel mooi. Goeie plannen.
2: Ja, zeker.
1: En wanneer zal het gebouw klaar zijn? Weet je dat ook?
2: Ja, nou, dit is het laatste seizoen. Als het allemaal vol spanning verloopt, gaat juli 27 zeg maar dit gebouw ontmanteld worden. En dan wordt er 2 jaar gebouwd, zodat we eind 29 een nieuwe theater hebben wat af is. Dat gaan we dan inspelen. Dus dan gaan we gewoon kijken hoe werkt het allemaal. En eigenlijk januari 2030 is dan de grote feestelijke opening.
1: Juist, maar dat betekent dat Veenendaal het even moet doen zonder voorstellingen.
2: Nee, dat is niet zo gelukkig.
1: Okay.
2: Nee, want we willen het publiek behouden. Wat we nu ook al doen, ook bijvoorbeeld met de voorstellingen in Spectrum, laten we al meer kleine zaalvoorstellingen zien, omdat we die straks hebben. En we willen ook in die tussenperiode willen het publiek wel meenemen naar de programmering die gaat komen. En ook gewoon de programmering die we hebben blijven laten zien. En we zijn ook op zoek naar een locatie in Veenendaal met een zaal van ongeveer 300-350 stoelen. En waar we dan tijdelijk theatervoorstellingen laten zien.
1: Ja. Mooi, mooi. Hoe is de samenwerking in de regio met de theaters?
2: Nou, wat we heel goed doen met de theaters in de regio is dat we de programmering op elkaar afstemmen. Want we programmeren allemaal zelf ons seizoen. En ja, we zitten best dicht bij elkaar, hè, met Ede en Wageningen bijvoorbeeld. En voordat we het seizoen definitief maken, hebben de programmeurs ook overleg om gewoon te kijken van, oké, wanneer staat die voorstelling? En soms zijn er ook echt voorstellingen waarvan je denkt, ja, dit vinden we belangrijk om te laten zien. Maar dat zal moeilijk zijn om publiek te krijgen. Dan moet je ze niet alle 3 boeken. Hè? Dus dan maak je ook de keuze van, als jij die boekt, dan neem ik die ander. En dan verdelen we het publiek ook, zeg maar, in de regio. Dus zo proberen we dat met elkaar af te stemmen.
1: Ik zou zeggen, jullie zijn heel goed bezig.
2: Dankjewel. We doen ons best. Ja.
1: En hoe kunnen mensen, die kunnen gewoon op de website kijken van de Lampengiet.
2: Ja, de onze website is het programma helemaal te zien. We hebben trouwens wat nog even leuk is om te vertellen. Dat is iets anders wat we doen. We hebben vandaag de Lampengiet Masterclass Marathon. Met drie jonge makers uit Veenendaal. Die een heel traject hebben gehad met coaches. Echte professionals. Zoals onder andere Ed Wubbe van het Scapino Ballet voorheen. En die hebben drie voorstellingen gemaakt. Die vanmiddag en vanavond te zien zijn. En op onze website staat het hele programma voor volgend seizoen. En er zijn nog kaarten. Er zijn ook al voorstellingen uitverkocht. Want ja, sommige dingen lopen heel hard. Maar er is nog genoeg keuze.
1: Prima. Hey, dank voor je bijdrage aan ons programma. En met je mooie, goede verhaal over Theater De Lampengiet. Patrick Marcus, directeur van De Lampengiet Veenendaal. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Radio C, culturele berichten.
1: Ja, na Looking for the Summer van Chris Rea heb ik een paar berichtjes. Wie houdt van een groots en meeslepend klankpalet kan komend seizoen terecht in de Edese Concertzaal aan de Amsterdamse Weg. Hoewel de zaal vooral bekend staat om haar intieme recitals, verwelkomt zij dit seizoen ook drie grotere ensembles. Het vocale octet Lemnis, barok ensemble Combattimento en het Apollo ensemble brengen klassieke muziek in een rijke bezetting met een breed en indrukwekkend geluid dat de concertzaal van een andere kant laat horen. En tickets zijn te bestellen via de edeseconcertzaal.nl. En er is ook nog voorverkoop bij een hele goede boekhandel in Ede. En aan de zaal is ook nog, zijn ook nog tickets te koop. Ja, ik heb nog een berichtje en het gaat over de Airborne. De Airborne in Ede vindt in december opnieuw plaats. Waar het in Normandië nu D-Day is, wordt herdacht. In de maand september is het in Ede. In september de Airborne herdenkingen. In deze maand wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen uit 1944 en de strijd voor de vrijheid. We herdenken operatie Market Garden, het bombardement op Ede en de luchtlandingen. Dit vormde het begin van de bevrijding van Nederland. De gevolgen van deze operatie zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar in onze gemeente en daarom herdenken we dit elk jaar met verschillende activiteiten, laat de gemeente weten in een persbericht. Met vier grote herinneringsevenementen, waaronder de Airborne luchtlandingen en de herdenking op de Ginkelse Hei, nieuwe wandelroutes, live muziek, gratis exposities en podcasts, brengt de gemeente het verhaal van vrijheid opnieuw tot leven. De Airborne Edemaand wordt 28 augustus geopend en dat is ook heel erg leuk, met de Airborne Veteranenavond op het Kuiperplein. Het orkest Koninklijke Landmacht treedt daar op samen met gastartiest Treintje Oosterhuis. Samen zetten we onze Edese veteranen in het zonnetje en die Veteranenavond is gratis te bezoeken. Ja, we gaan door met muziek. Van de week, afgelopen week, overleed Margriet Hermans. We hebben een mooie plaat uitgezocht, Een Leven Samen.

Een ontroerend lied door Margriet Hermans, die van afgelopen week overleden is. Een leven samen. We gaan even door met muziek. Harry Styles met Sign of the Times.

0: VOC Beeldende Kunst.
1: Ja, Beeldende Kunst is weer aan de beurt, gelukkig. Bij mij aan tafel zit Johan Timmers. Hij is voorzitter van Kunstlijn Luntre. En er is het is geen tentoonstelling, het is een gezamenlijke expositie, een atelierroute op 13 en 14 juni aanstaande. Welkom Johan.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed je weer te zien. Ja, fijn. Vind het ook leuk dat je hier zit, want je zit hier elk jaar toch al even te praten over de kunst in Luntre.
2: Ja, want het bestaat al meer dan 20 jaar.
1: Geweldig.
2: Dus het is al een soort van routine geworden. Maar probeer het toch ieder jaar weer de aanbod vers te houden door gastexposanten uit te nodigen. Dus ja, we hebben een vaste club van bezoekers ook. En we timmeren aan de weg. En daarom zit ik hier ook.
1: Ja, precies, Johan Timmer. Timmert aan de weg. Een vaste club van bezoekers, maar ook weer andere kunstenaars.
2: Ook wel weer altijd gastexposanten. Ik heb bijvoorbeeld Tina Lindveld met abstract werk in de tuin, met tuinbeelden. En Ineke Snoek met keramisch werk.
1: En komen die ook uit Luntre?
2: Nee, dat niet. Wij halen juist, wij vormen natuurlijk als kunstenaars, Luntersche kunstenaars, vormen we die atelierroute. Vormen we Kunstlijn en organiseren we die atelierroute. En we zorgen juist ervoor dat we aanbod krijgen van buiten.
1: En hoe belangrijk is dat?
2: Dat is belangrijk om het fris te houden, om je atelierroute fris te houden. Want ja, na verloop van tijd, ik zeg al, we hebben een hele club van vaste bezoekers. Ja, en die weten dan wel wie Johan Timmers is. Daar zijn ze ook wel geïnteresseerd in mijn ontwikkeling. Dus ik ben ook alweer altijd weer met nieuwe dingen bezig.
1: Rare vogels.
2: Gekke vogels. Vorig jaar was je ook op bezoek en je hebt ze gezien.
1: Ja.
2: Nu ben ik dan weer een beetje. Kijk, je kan een kruiswoordpuzzeltje gaan doen 's avonds. Maar ik duik mijn atelier in en ik ga lekker zitten experimenteren met hout. En ik heb dus kleine houten abstracte beeldjes gemaakt. En dan ben ik aan het spelen met spiegels. En dan ga ik kijken van hoe kan ik daar wat moois van maken.
1: Ja, dus het is eigenlijk, je verlegt steeds je eigen grens misschien.
2: Ja, dat is ook een beetje mijn kunstenaarschap. Ik ben eigenlijk altijd aan het onderzoeken. Materiaal en technieken. En daar doe ik wat mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat houdt je dus wakker ook.
2: Het houdt je wakker, het houdt je bezig en het houdt je scherp. En ik kan niet anders eigenlijk. Creëren is mijn leven eigenlijk, zou je het kunnen zeggen.
1: Geldt het ook voor de andere kunstenaars?
2: En dat geldt eigenlijk voor de meeste kunstenaars. Die zijn toch altijd wel bezig. Leonelle Stijn doet mee dit jaar. Dan Gerjo Hazeleger, die is er nog niet zo lang bij. En die schildert. En dan Bastiaan Berends, die ook met hele grote schilderijen maakt. Dus daar zit ook een enorme ontwikkeling in. Rietje van Tuil ook altijd een vaste kunstenaar die meedoet. Maar ja, nu zijn ze met hun huis bezig. Daar zijn jullie vorig jaar ook geweest, denk ik, hè?
1: Ja.
2: Dat is een historisch pand en dat wordt nu helemaal. Ja, dan ben je daar weer druk mee.
1: Ja, precies.
2: En dat is ook een creatief proces. Want daar moet je een heleboel voor organiseren en een heleboel voor uitdenken. We hebben nog meer. Maarten Hendricks, die doet nu niet mee, want die gaat verhuizen. Helaas, want dat was een heel waardevol lid.
1: Een mooi stekkie wonen die ook.
2: Een prachtig stekkie, maar die gaat richting Lobit verhuizen. Hmm. Maar doet nog wel mee in november, in oktober, november, met een expositie die we in Huizen Kernhem hebben. Ook naar aanleiding van ons
1: jubileumjaar.
2: Ja.
1: Gaan we het zo nog even over hebben. Hoe werkt dat, zo'n kunstlijn? Hebben jullie vergaderingen, bijeenkomsten? Hoe gaat dat?
2: Uiteraard, we hebben vergaderingen. Voor de atelierroute. Dus wij organiseren ook met elkaar bijeenkomsten, dat we elkaars werk bespreken. Ook heel waardevol dat je het met elkaar hebt over het werk. Dat je van elkaar leert. Dat is ook een belangrijk iets. En soms houden we een ja, dan doen we een workshop-achtig iets. Hè? Dus dan huren we een model in en dan gaan we boetseren. En op die manier kom je ook even uit je eigen comfortzone. Ja, en precies. Kun je ook met een andere techniek aan de gang.
1: Ja, want de route is steeds eigenlijk hetzelfde. Omdat de kunstenaars bepaalde
2: ateliers hebben.
1: Ateliers hebben. Is het te belopen? Hoe is dat?
2: Ja, zeker. De route is ook te vinden op kunstlijnlunteren.nl. En de route is nu, want we hebben ook wel wat Onno Gerritsen, bijvoorbeeld een van de kunstenaars, die exposeert nu met zijn films in het Witte Kerkje op de Kinijzerlaan. En dat was altijd een buitenpost, zal ik maar zeggen. En die hebben we juist weer naar Lunteren gehaald. En we kregen de mogelijkheid van Vrijzinnig Lunteren om het kerkje te gebruiken. Dus het mes snijdt aan twee kanten, zou je kunnen zeggen. Op zondagmorgen dan houdt hij een lezing over in het Witte Kerkje. Over zijn film. Carrière en de manier waarop hoe die films ontstaan. En hij laat daar ook een korte film zien. Echt zeer de moeite waard om naartoe te komen. En hij is ook een beetje aan het experimenteren. Kijk, hij is natuurlijk voor een deel commercieel bezig. En dan zijn dat reclamefilmpjes voor bedrijven. Maar voor hem is dit natuurlijk ook een hele mooie aanvulling met meer het experiment en het contact met andere kunstenaars. Dat is heel waardevol.
1: Het haalt hem waarschijnlijk ook uit de sleur van zijn werk.
2: Ja, zeker. En hij komt ook, hij doet weer eens even wat andere dingen. Ja. En dat laat hij ook zien tijdens de atelierroute.
1: Ja, heel belangrijk. Ik wil toch even hebben over jullie 20-jarig jubileum.
2: Ja.
1: Dat gaat gebeuren in oktober en november in Huis Kernhem.
2: Ja. Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Uitgangspunt is eigenlijk een boek, het laatste boek van Jan Siebelink wat hij geschreven heeft. Rouwjournaal. Dat is een rouwboek, zou je kunnen zeggen. Het gaat over het verlies van zijn vrouw.
1: Ik heb het gelezen, het is heel indringend.
2: Het is een indringend verhaal. Heel gefragmenteerd.
1: Ook heel persoonlijk.
2: En heel erg persoonlijk.
1: Ja.
2: En daar proberen we wat uit te halen. En dat kan op een heleboel verschillende manieren. Want het geeft ook heel veel mooie sfeerbeelden. Waarmee je wat kunt als kunstenaar. Daar zijn we met elkaar mee bezig ook. Dus we hebben ook al een bijeenkomst gehad om daar eens even over te brainstormen. Maar er zal toch ook heel divers werk weer uitkomen.
1: Want als het goed is, gaat hij de expositie ook openen?
2: Hij opent de expositie en hij zal dan ook stukken uit zijn boek voorlezen. Ja. Dat is geloof ik de bedoeling.
1: Ja. Nou, maar voorlopig eerst de kunstlijn Lunteren. Volgende week zaterdag en zondag.
2: Ja.
1: 13 en 14 juni 2026.
2: Van 12 tot 5.
1: Van 12 tot 5 de atelierroute. Ja. Wil je weten hoe je loopt die route? Gewoon even naar de website van Kunstlijn. Van
2: kunstlijnlunteren.nl. En daar kun je een routekaart downloaden. En dan weet je de adressen. Prima. Het is handig om van tevoren gewoon daar even naar te kijken. Ja. Om zelf je route even te bepalen. Ja. Maar het is heel goed te doen lopend. Of met de fiets. En de weersvoorspellingen zijn hopelijk... Daar zijn we ook erg van afhankelijk. Hè? Maar
1: waiting
2: het ziet
1: for
2: er voor volgende week wel aardig goed uit.
1: Prima. Johan Timmers, voorzitter van Kunstlijn Lunteren. Tot een volgende keer maar weer. Hè?
2: Ja.
1: Ik hoop dat je, voordat je de jubileum tentoonstelling hebt, nog een keertje bij me aan tafel komt zitten.
2: Ja, zeker. Ik doe dat heel graag voor jullie.
1: Veel plezier met iedereen en voor iedereen. En doe ze de hartelijke groeten.
2: Dat zal ik doen.

De Killers waren dat met Human. Persoonlijk vind ik dit zo'n heerlijk nummer, maar ik kan het niet helpen. Dank aan Pieter Nijhoff, want we zijn weer aan het eind van het programma. En het ging wel hartstikke fijn. Samen zo'n uitzending maken voor een heleboel luisteraars. Volgende week op 13 juni zit hier Evelien. En mijn naam is Bea Koops. Ik groet u weer graag tot een volgende keer.

0: 4 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Heel hartelijk welkom bij ons programma Middagzon, een programma van Stilok op 1 Vallei. Dit programma is bij u tot vanavond 7 uur. Om 5 uur zenden we een kerkdienst uit zoals u van ons gewend bent. De kerkdienst die we vanmiddag uitzenden is een rechtstreekse uitzending vanuit de christelijk gereformeerde Pniokerk in Veenendaal. Voorganger in deze dienst is dominee Mulder. Totdat het 5 uur is kunt u luisteren naar gevarieerde geestelijke muziek. We begonnen met een instrumentale versie van het lied Heer, ik kom tot u, gespeeld door Ronald Eimker. We gaan nu verder met het Holland Koor. Zij zingen het lied Jeruzalem. Daarna hoort u jubilate Deo uit Woudenberg met Ik zal er zijn.

Straks om 5:00 schakelen we over naar de christelijk gereformeerde Pliokerk in Veenendaal. In deze dienst die we rechtstreeks uitzenden gaat voor dominee Mulder. Het thema van de dienst is rechtvaardig voor God. Tot 5:00 heb ik nog 3 psalmen voor u. Psalm 105 vers 1 en 5, Psalm 111 en Psalm 134.

Het is bijna 5:00 en dat betekent dat we gaan overschakelen naar de christelijk gereformeerde Pneeuwkerk in Veenendaal. In deze dienst die we rechtstreeks uitzenden gaat voor dominee Mulder. Het thema van deze dienst is rechtvaardig voor God. Na de dienst zijn we bij u terug met het programma Middagzon. Vanuit de studio in Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe en graag tot straks.

Goedemiddag gemeente, gasten en degenen die thuis meeleven of later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze bijzondere dienst waarin vier kinderen van onze gemeente gedoopt zullen worden. De dienst wordt geleid door onze eigen predikant dominee H.M. Mulder. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit Lucas 18 vers 9 tot en met 14, 2 Korinthe 5 vers 19 tot met 21 en uit de Heidelbergse Catechismus zondag 23. Het thema in deze dienst is rechtvaardig voor God. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Zoals vanmorgen ook is afgekondigd, is het deze eerste zondag van de maand diaconale zondag, waarbij de fysieke collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kosten die het damescomité maakt. U kunt hierbij denken aan het dagboekje en de kleine attenties die worden uitgedeeld. De circa 25 zusters van het damescomité bezoeken met trouw en betrokkenheid de oudere gemeenteleden van onze gemeente. Als diaconie willen wij onze waardering uitspreken voor hun inzet. We zijn dankbaar dat deze zusters zich op zo'n liefdevolle wijze inzetten en zo God en de gemeente mogen dienen. Hun werk is van grote betekenis en wordt zeer gewaardeerd. Een extra gift kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie. De reguliere bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. Uw bijdrage hiervoor kunt u het liefst maandelijks overmaken via de bank. Na afloop van de dienst zullen de doopouders met de kerkenraad de dienst afsluiten in de consistorie en vervolgens plaatsnemen voor de preekstoel. U kunt hen dan feliciteren en God zegen toewensen. De looproute is dat u zich via dit gangpad naar de doopouders kunt begeven en via de twee linkse gangpaden kunt u de kerkzaal weer verlaten. We beginnen nu de dienst met het zingen van schoolpsalm 16 vers 6. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en ook het zevende vers.

We mogen vanmiddag ons geloof belijden en vervolgens met elkaar zingen uit Psalm 25, het zevende vers. Blijft u, laat jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

Zullen we samen bidden om de zegen van de Heer? Heren in de hemel, wij zoeken uw aangezicht. We danken u, Heren, dat u het bent die ons vanmiddag deze dienst geeft. Een dienst waarin we samen uw woord mogen lezen, samen mogen zingen, bidden, ons geloof belijden. Maar Heren, u komt op nog meer manieren naar ons toe. We danken u dat vier kinderen van de gemeente vanmiddag het teken en zegel van de heilige doop mogen ontvangen. We danken u, Heren, dat Joas, Iris, Moza en Noah gedoopt mogen worden. We danken u, Heren, dat het verlangen is van de ouders om deze jonge kinderen, die u aan hen gegeven hebt, om die bij u te brengen. En dat het hun verlangen is om, ja, dat u uw hand naar hen uitstrekt. En dat het bevestigd wordt in het water van de doop. Heren, wij vragen u om uw zegen voor de doopouders

Uw kinderen, we vragen u om uw zegen voor de dopelingen. We vragen u om uw zegen voor ons allemaal. Heer, geef ons uw zegen als we zelf ooit ook eens gedoopt zijn. Als kind of als volwassene. Geef Heer dat we er dan terug mogen denken. En mogen bedenken wat dat voor ons betekent. Dat u het bent die uw hand naar ons uitstrekt. En geef dan Heer dat we voor het eerst of opnieuw daar ook een antwoord op mogen geven. Een antwoord van verlangen, van verwondering, van vertrouwen op u. We bidden u Heer zo om uw zegen voor ons zoals we hier in de kerk zijn. Als gemeente, ook het vele gasten in ons midden. Zegent u ons hier, maar ook als we op afstand verbonden zijn. We bidden u ook voor de mensen die we nu missen. De mensen die er graag bij hadden willen zijn, maar die vanwege allerlei omstandigheden er niet kunnen zijn. Zegent u ook hen, allemaal persoonlijk. Dat u zijn, Heren, bij de mensen die we missen. Omdat ze ons ontvallen zijn. Heren, u weet hoe dat ook gevoeld kan worden. Juist ook tijdens zo'n bijzondere dienst als dit. Heren, u weet ook dat de doop een prachtige herinnering is. Een teken en zegel van wie u voor ons wil zijn. Maar dat het tegelijkertijd ook iets is wat misschien wel een rouwrandje heeft. Omdat we zelf graag ook kinderzegen wilden ontvangen. Maar ons leven liep anders. Als we kinderen wilden opvoeden met u, maar die gaan nu hele andere wegen. Heer onze God, wilt u ons ook dan uw troost en nabijheid geven. En wilt u ook ons helpen om als broeders en zusters naast elkaar te staan. Om elkaar te helpen, om elkaar te ondersteunen, om elkaar te wijzen op u. Heer, geef daarin dat de driehoek, gezin, kerk, school ook echt mag functioneren. Heer, wilt u ons zo allemaal zegenen. Geef dat de dienst in goede orde mag verlopen. Dat de boze ons niet verstoort, maar dat u met uw Heilige Geest ons hart verlicht, ons hart opent, ons verstand verlicht, zodat we een rijk gezegende dienst uit uw hand ontvangen. Heer, en dan kijken we op naar u als mensen die in onszelf niets verdienen. Wij zijn zondige mensen, zo beeldt de doop dat ook uit. Maar u bent een God die rijk is in barmhartigheid, goede tierenheid, trouw en vergeving. Heer, wilt u ons dan alles schenken wat nodig is, wat u voor ons nodig vindt. En geef Heer dat deze dienst ervan aan mag bijdragen. Dat er bevestiging is van geloof voor wie gelooft. Bemoediging, aansporing. Maar dat mensen die nu nog niet geloven, dat u het wonder van de wedergeboorte doet. En geloof werkt. Zodat we niet hoeven te schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Heer, schenk ons zo alles wat nodig is. Opdat wij tot uw eer en tot opbouw van uw kerk en koninkrijk door het leven gaan. Om Jezus wil. Amen. Ik wil graag het eerste deel van het formulier met u lezen. Formulier de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon,
verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Zingen we nu met elkaar uit Psalm 105, het derde vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht.

opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost, tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. En bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien. En door uw heilige geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen. En hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest een eeuwig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie als doopouders vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Hazendonk? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Rijksen? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Van Wijngaarden? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Zwart? Jullie krijgen straks na de dienst een doopkaart. Dat is een prachtige herinnering aan wat hier vanmiddag gebeurt. Een prachtige tekst op. Maar ja, ik weet natuurlijk niet wat er bij jullie thuis wel eens gebeurt. Maar stel je voor dat er een rode pen toevallig in de buurt ligt. En dat iemand in huis denkt, oh wacht, dan kan ik hem met rode krassen en dat is wat overheen zetten. Nou, dan zie je vervolgens die doopkaart liggen en wat zie je dan? Allemaal rode krassen over die prachtige doopkaart. En natuurlijk kun je dan zeggen van, dan gaan we een nieuwe halen bij de kerk. Nou, wie weet kunnen we daar iets in betekenen. Wat dan ook kan, is dat je dan als een rode pen gebeurd is, dat je dan doorschijnend rood papier pakt en dat erop legt. En in één keer zie je niets meer van alle rode krassen die erop gezet zijn. Jullie mogen je kindje ten doop houden. Prachtig. Als het ware, God heeft er iets moois op geschreven. Maar er kunnen zomaar in het leven allerlei krassen opgezet worden. Maar de doop beeldt iets uit. De doop beeldt uit dat welke krassen en welke strepen er ook opgezet worden, dat God door Jezus ons wil zien alsof alles weg is. Alsof je niets meer ziet van alles wat er opgezet is. Dat is wat God ons belooft. En gemeente, dat geldt natuurlijk voor de kinderen die gedoopt worden, maar dat geldt net zo goed voor
Nu voor jou, voor mij. Dat we mogen kijken. Ik weet niet welke krassen er op uw leven staan. Welke zonden hebben plaatsgevonden. Wat er allemaal met rood geschreven is in uw leven. Maar zo zeker als u het water over de hoofdjes ziet gaan. Zo zeker belooft de Heer. Wil Hij als het ware dat allemaal bedekken. Zodat Hij je ziet. Zoals Hij bedoeld heeft. Dat mogen we zien. En daar gaat het vanmiddag over in de dienst. Laten we met elkaar gaan zingen. Psalm over Gods trouwe verbond. Psalm 111, het vijfde vers.

Als alle vier de kinderen gedoopt zijn, zingen we zo mogelijk staande Psalm 105, het vijfde vers. Mag ik jullie uitnodigen? Joas Arend Hazedonk, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit 2 Koningen 12, vers 2a. Joas deed wat juist was in de ogen van de Heere.

Hier is Albertina Rijksen. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Jouw tekst uit Genesis 9 vers 13. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde.

Moza, Nathanael van Wijngaarden, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Johannes 1, vers 49b. Jezus zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen hij onder de vijgenboom was, zag ik u. Noah, Hoop, Zwart, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Jouw de tekst uit Jeremia 29, vers 1, vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Amen.

Zullen we samen bidden? Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Omdat zij christelijk en godsvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk, strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus, de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Zingen we samen het lied Toekomst vol van hoop.

Ja, jongens en meisjes, jullie hoorden me net tegen de doopouders en ook tegen jullie eigenlijk wel vertellen over dat als er allemaal rode strepen ergens opgezet worden, dat je dan als je een rood papier erop legt, een rood doorschijnend papier, dat je het dan niet meer ziet. Ik dacht, ik neem een plaatje om nou zoiets duidelijk te maken. Kijk, als je al deze letters ziet, dan zie je niet zo snel meer welk woord er in het Engels staat. Maar als je nou een rood papier eroverheen legt, dan zie je het wel. Het is een beetje niet zo scherp, denk ik. Maar degene die goede ogen hebben, die zien het woord colors, kleuren. Net zag je het niet zo goed. Maar door het rode papier eroverheen, zie je het wel. Nou, dat is de kern waar het vanmiddag over gaat. We kunnen allerlei letters krassen en van alles op ons leven hebben. Maar als je rechtvaardig bent, daar gaat het over. Dan is het dat God als het ware een doorschijnend rood papier eroverheen legt. En er dan niets meer te zien is van al die krassen, van al die strepen. Van alles wat niet zo hoort zoals het is. En dat is wat God in zijn genade aan een zondaar wil geven. En wat dat precies betekent, nou, daar gaan we vanmiddag bij stilstaan. Ik wil graag twee gedeelten uit de Bijbel met u lezen. En daarna ook nog een zondag uit de Heidelbergse catechismus. We lezen eerst een gelijkenis van de Heer Jezus in Lucas 18. En dan vanaf vers 9 tot en met vers 14. En daar staat: en hij, Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en al anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar en bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: o God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover Lucas 18. Gaan we nu naar 2 Korinthe 5. En dan lezen we vers 19 tot en met 21. Dan schrijft Paulus: God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Lezen we nu ook, als het ware, de samenvatting van de Bijbel, een stukje uit de Heidelbergse catechismus, zondag 23. Alle vragen en antwoorden. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 143, het tweede en ook het 10e vers. Er wordt er eerst gevraagd: maar wat baat het u dat u dit alles gelooft? De hele geloofsbelijdenis dus. Het antwoord: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Waardoor bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een echt geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, louter uit genade,
de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe alsof ik nooit zonde gehad of bedreven had. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God behaag, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Tot zover.

Na de verkondiging zingen we: Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. We zingen Psalm 130, vers 2 en 4 na de verkondiging. Het thema voor de preek is: rechtvaardig voor God. We kijken naar drie punten. We kijken allereerst naar geweten, vervolgens naar geschenk en in de derde plaats naar geloof. En dan gebruik ik dus de structuur van de catechismus, want als het gaat over geweten, dan zegt het antwoord 60: al klaagt mijn geweten mij aan. Daar kijken we allereerst naar. Dan staat er vervolgens: toch schenkt God mij geschenk. En aan het einde: alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Een gelovig hart. Het komt dus aan op geloof. Ja, gemeente van Christus, u die hier in de kerk bent en u die op afstand verbonden bent. Ja, u hoorde mij net tegen de doopouders iets zeggen over, ja, zo'n kaart waar allerlei rode krassen en strepen op kunnen komen. U zag net een plaatje waardoor het rode vel, die letters duidelijker werden. En stel je nou eens voor, hè, je eigen leven als een heel groot vel papier. En op dat vel papier heeft God hele mooie dingen geschreven. Bijvoorbeeld: je bent ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. En daarbij: ik heb je bij een naam geroepen. Je bent van mij. En God zet er nog iets bij: ieder die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En zo zet God als het ware een prachtige tekst op dat levensvel. Allemaal teksten waarin Hij duidelijk maakt wie Hij voor je wil zijn. Maar gaandeweg het leven kunnen er allemaal van die rode krassen opkomen. Rode strepen. Rode tekst er dwars doorheen geschreven. Ja, en als je in gedachten kijkt naar je eigen levensveld, dan weet je misschien zomaar een kras te bedenken. Een kras van wat je keek. Een rode streep van wat je deed. Rode letters van wat je zei. Dwars er doorheen. En gaandeweg lijkt het wel alsof dat hele vel van je leven, alsof het helemaal niet meer uitziet zoals God het bedoeld heeft. Het wordt eigenlijk steeds lelijker. Tjonge. Zo ons levensvel. Dan staat er van alles op. Van alles wat je van jezelf vindt, wat anderen van je vinden, wat er gebeurd is, wat je gedaan hebt. Stel je nou voor dat jij je levensvel hebt vanmiddag. Helemaal vol met krasse strepen en verkeerde letters. En dat het mogelijk is dat God nou zo'n rood doorzichtig papier pakt en dat erop legt. En dat dan helemaal niets meer te zien is van al die krassen, van al die strepen, van al die letters. Ja, dat als je door dat rode heen kijkt, dat je het als het ware ziet zoals God het precies bedoeld heeft. Dat Hij zelf kan zien zoals Hij het bedacht heeft. Dat is rechtvaardig zijn voor God. Dat God mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus toerekent. Dat Hij mij schenkt wat Jezus heeft verdiend. En dat God door Jezus mij ziet als was ik zelf zo gehoorzaam geweest als Jezus. Het is God die het complete verlossingswerk over al die strepen, krassen en letters neerlegt. En dan is er niets meer te zien. En dan blijft over, ja, wat God van mij wil maken. Dan blijft over van wat God op mijn leven zegt. Dat is rechtvaardig voor God zijn. Rechtvaardig voor God, je kunt het ook omdraaien: vaardig voor het recht.
Ja, je bent geschikt voor het recht. Je durft als het ware naar de rechtbank te gaan. Laat de rechtszitting maar komen. Want ik weet al, ik word vrijgesproken. Want God ziet mij door Jezus als vrij, als rein. Ik kan me voorstellen dat als je dit inbeeldt, je hebt misschien wel een bepaalde krassen en strepen in gedachten, dat je zegt, ja, maar zo voelt het niet. Zo zie ik dat zelf niet. Ik heb te maken met al die dingen in mijn leven. Ja, heel begrijpelijk. En dat heeft te maken met je geweten. En je geweten, dat is dat stemmetje in je hoofd. En daar kun je als ouders kun je daar soms je kinderen ook op aanspreken. Hè? Een stemmetje vooraf. Stemmetje wat vooraf zegt, moet je niet doen. Kun je beter wat anders doen? Of het stemmetje achteraf, wat je vertelt, dat heb je niet goed gedaan, hè? Dat je anders moet doen, was niet zo slim. Je geweten is als een soort waarschuwingssignaal. Je geweten die vertelt, hé, dat is niet goed. En daar kun je best last van hebben. In Lucas 18 vertelt Jezus over iemand die er enorm veel last van heeft. Een tollenaar. Een belastingambtenaar. Iemand die tol heeft namens de Romeinen. Ja, en blijkbaar is dat niet allemaal zuiver geweest. Want hij heeft last van zijn geweten. Hij komt niet dichtbij, hij blijft op afstand. Hij denkt niet, ja, dat mag ik allemaal best, maar hij wil zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Hij slaat zijn hand op zijn borst en hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En daaruit blijkt, die man die heeft te maken met zijn geweten. En zijn geweten vertelt hem, je bent het niet waard. Zijn geweten vertelt hem, ik ben een zondaar. Ik heb er geen recht op om dicht bij God te komen. Ik ben iemand die op afstand moet blijven. En het aparte is dan dat Jezus in die gelijkenis zegt, maar deze man ging gerechtvaardigd naar huis. Oké. Maar zijn geweten zegt dat hij zondaar is. Ja, dat klopt en dat is maar goed ook. Als het goed is, zegt je geweten dat ook. Als je geweten werkt, dan ga je beseffen. En die kras in mijn leven, dat hoort niet. Dat is zonde. In de Bijbel kom je ook mensen tegen die daar ook achter gekomen zijn. Bekend voorbeeld is Petrus. Petrus die legde de lat voor zichzelf hoog. Ik zal het zo doen en zo. Ik zal het laten zien. Maar ja, hij sloeg met het zwaard het oor van Malgestraf. Hij vluchtte weg. Hij verloochende Jezus. En toen weende hij bitter. Hij was diep bedroefd. Want zijn geweten klaagde hem aan. Ik heb het fout gedaan. Een ander voorbeeld. David. David die Gods hand herkende in zijn leven. Een gezalfde van God. Hij viel voor verleiding. Hij gaf toe. En op een gegeven moment is er iemand die zegt, ja, maar jij bent die man. En zijn geweten vertelt, dat klopt. En hij voelt zich schuldig, hij erkent zijn zonde. Zijn geweten klaagt hem aan. Ja, gemeente, wat zegt ons geweten eigenlijk? Als we vanmiddag in de kerk zijn, natuurlijk als doopouders, als gasten, familie, gemeenteleden, u die op afstand verbonden bent. Wat zegt ons geweten? Hoe verschijnen wij nou vanmiddag hier voor God? Blijven we eigenlijk op afstand en slaan we onszelf de borst? Wees mijn zondaar genadig, zoals de tollenaar. Of herken je je in Petrus? Je dacht, ik ga het als christen wel goed doen. Maar je kwam erachter dat je zo weinig voorstelde en je bent diep bedroefd eigenlijk. Of ben je geraakt omdat je net als David voor verleiding viel? En je geweten vertelt je, ik ben zondaar. En als je dat herkent, dan kan het heel moeilijk zijn om te geloven dat God al je zonden wil vergeven. Dan kan het heel moeilijk zijn om te zeggen, ja, zondag 23 van de catechismus, dat gaat over mij. Want je geweten, die klaagt je aan. En mijn geweten klaagt me aan dat ik zwaar gezondigd heb.
dat ik Gods geboden niet gehouden heb en dat ik nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. En weet je, dan kun je de gedachte krijgen, ja, dan is er voor mij geen vergeving. Want als ik echt gelovig zou zijn, als God nou echt in mijn leven zou werken, dan zou ik toch echt een stuk beter. En zo klaagt je geweten je aan. En de boze doet er graag een schepje bovenop. Om je te vertellen, nee, inderdaad, voor jou kan het niet. Maar weet u wat u daarmee heeft geleerd? Als je geweten zo spreekt, dan heb je daarmee geleerd dat je zelf nooit rechtvaardig kunt worden voor God. Als je geweten werkt, dan kom je erachter, ik kan van alles proberen, ik kan mijn kinderen zo goed opvoeden, maar kan het nooit zo doen dat het helemaal goed is. En dat je ten diepste voor God komt met lege handen, met vuile handen. Tja. En dan denken wij soms, ja, dan blijf ik maar weg bij God. Dan ga je het eerst zelf beter proberen. En dan ga je jezelf oppoetsen, zodat je als die fariseeën dan wel kan komen. Maar weet je, dan gaat er wel iets mis. Als ons geweten werkt, dan wil het ons zover brengen dat we met twee woorden spreken. Dat je aan de ene kant erkent, ik ben het zelf niet waard, ik ben een zondaar. Maar daar moet je niet bij stoppen. En dat je vervolgens ook zegt, en daarom verwacht ik nou alles van hem. Kijk, als je alleen maar denkt, ja, mijn geweten zegt dat ik zondig ben, dan werkt je geweten wel, maar dan brengt je geweten je niet waar je moet zijn. Als God je geweten, als dat goed werkt, dan werkt het door je erop te wijzen en dan brengt het je aan de voeten van Jezus. Met al die krassen en strepen. Ik kan me ook indenken dat er iemand zegt, ja, nou, ik ben vanmiddag wel naar de kerk gekomen en mijn geweten zegt misschien wel iets, maar niet als die tollenaar. Niet met de hand op de borst slaand, op afstand blijvend. Ook niet als Petrus, diep bedroefd, en ook niet als David. En misschien zeg je zelfs wel, ik doe het eigenlijk best wel aardig. Ik ben best wel eerlijk. Tuurlijk, ik ben niet perfect, maar je geweten zegt eigenlijk niet zoveel. Misschien heeft je geweten gelijk, maar weet je wat er dan ook kan gebeuren? Dat je geweten dichtgeschroeid is. In 1 Timotheüs 4 schrijft Paulus daarover. Hij zegt, er zijn mensen die hun geweten als met een brandijzer dichtschroeien. Dan werkt het niet meer. Dan wordt je geweten afgestompt. Ja, dat herkennen we toch? Ik weet niet of u wel eens een koekje gepikt hebt uit de koektrommel van mama. En als dat dan niet mocht, de eerste keer, voel je dat? En misschien was de eerste keer toen jij porno keek, was wel van, oei, dat voelt wel niet goed. De eerste keer dat je roddelde, maar toen je het voor de 5e keer deed, en voor de 20e keer, en voor de 100e keer, ja, toen zei je geweten niet zoveel meer, hè? Nee, want dan schroei je je geweten dicht. Juist door te leven in zonde en niet er tegen te strijden, leg je je geweten het zwijgen op. Dus als je zegt, nou, mijn geweten zegt niks, hoe komt dat? Heb je misschien je geweten dichtgeschroeid? En dat zegt dus ook niet alles als je zegt, nou, het voelt goed hoor. Want dan kun je zomaar als een fariseer vanmiddag in de kerk zijn. Die fariseer in de gelijkenis. Die bidt niet, maar die zegt alleen maar wat hij zelf goed doet. Want zijn geweten zegt dat hij het goed doet, of zijn geweten werkt niet. Hoe kun je weten of je geweten goed werkt? Leg dat wat je doet maar naast het woord van de Heere. Daar moet je je leven naast leggen. En als je daarnaar kijkt, bijvoorbeeld dat de Heer Jezus in de bergrede zegt, pleeg geen overspel. Dan zegt hij erachteraan, maar ik zeg tegen u, wie al begeerig kijkt naar een ander, die pleegt overspel. Hij legt de lat nog hoger. Ja, u weet dat tegen u gezegd is, u zult niet doden. Maar ik zeg tegen u, wie ten onrechte boos is op zijn broeder, die is al schuldig.
Jezus legt de lat zo hoog. Waarom? Zodat niemand van ons de illusie heeft dat je denkt, ik kan het zelf wel redden. En nee, misschien sta je dan niet met je hand op je borst te zeggen, oh, wat ben ik toch zondig. Maar als het goed is, werkt ons geweten. Als wij kijken naar het woord en dat dat op ons afkomt, dat we zeggen, ik ben een zondaar. Ik heb krassen en strepen op mijn leven. Ik voldoe niet aan wat de Heere van mij vraagt. Maar als je geweten dan werkt, dan brengt het je bij Jezus. En dan kom je erachter, ik hoef het niet te verdienen. Want het is uiteindelijk een geschenk. En dan zijn we het tweede punt van de preek. Nee, ik verwacht niets van mezelf, maar ik mag alles van Jezus verwachten. Ja, zegt de catechismus, al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen al Gods geboden zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, al is het echt helemaal mis, toch schenkt God mij een geschenk. Ik weet niet of jullie veel cadeaus hebben gekregen. Misschien wel, misschien niet. Maar als het goed is, is bij een cadeau zo dat, ja, je hebt er zelf niet voor betaald. Misschien wilt je iets heel groots geven, zeiden ze, betaal maar bij. Maar in principe, een cadeau dat heeft een ander geregeld, een ander betaald. En die ontvang je. Die krijg je. En als je het dan ontvangt, dan is het ook echt van jou. Het is van mij. En ja, bij een cadeau kan het soms zijn dat je zegt, nou, pak het uit, ben benieuwd, wat zit erin? En dat als je het uitpakt, dat je dan denkt, ja, leuk dat je het gegeven hebt, maar nou ja, tja, het is meer fatsoen dan dat je er echt blij mee bent. Ik had iets moois verwacht, of iets anders. Weet je wat nou hierbij geldt? Het is veel mooier dan je ooit had kunnen bedenken. Het is zoveel waard. De catechismus vat het vanuit de Bijbel als het ware samen en die zegt, ook al klaagt je geweten je aan, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En hij rekent die mij toe, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had volbracht, die Christus voor mij volbracht had. Ja, daar ben ik. En ik kijk naar mijn levensvel. Die de krassen, de strepen, de verkeerde letters. En als ik er naar kijk, dan klaagt mijn geweten mij aan. En met dat papier ga ik naar de Heere. En dan zie ik hoe over dat papier, als daar het bloedrode, doorschijnende papier van Jezus overheen gelegd wordt. En dat God zegt, zo zie ik jou. En dat is een geschenk. Ziet u me zo? Ja, maar ik zie al mijn zonden nog en ik ervaar al die krassen. Zo ben ik... Ja, toch. Dit is het. Wonderlijk. Ja, ik zie zelf nog die rode krassen en die strepen. En ik word ermee geconfronteerd. Het is er allemaal nog. Ja, het klopt. Het is er allemaal nog. En toch ziet God mij alsof ik nooit één zonde heb gehad als gedaan. God ziet mij als Jezus, als zijn kind, dat zonder schroom bij hem mag horen. Kun je het je voorstellen? Gelooft u,

leren beseffen wat dit nou allemaal betekend heeft. En als je dan voor jezelf eraan twijfelt, zou God dat nou echt in mijn leven willen? Zou hij dat echt bedoelen? Ja, dan mag je naar Jezus kijken. En dan staat er in 2 Korinthe 5 vers 21, het vers dat we gelezen hebben. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid voor God in hem. Heb je wel eens een emmer water gezien, jongens en meisjes? Stel je voor dat je een emmer water hebt en je hebt allemaal kleren waar allemaal modder in zit. En die modderkleren doe je in die emmer water en op een gegeven moment haal je die kleren eruit. Hoe ziet het water er dan uit? Ja, helemaal vies, hè? Allemaal modder, modderwater. En vervolgens pak je een prachtig wit kleed. Een prachtig wit doek. En die stop je in die emmer met dat vuile water. Je laat hem even lekker inzitten. En op een gegeven moment haal je hem eruit. Ja, hoe ziet die er dan uit? Helemaal vuil. Nou, dat is precies wat Jezus kon doen. Jezus die gedoopt wordt in de Jordaan, die als het ware als een wit kleed helemaal schoon en rein erin gaat. En dan al dat vuil van ons op zich neemt. Hij wordt, zegt deze tekst, tot zonde gemaakt. Vanwege mij. Hij neemt al die zonde, neemt hij op zich. En hij neemt het naar Golgotha. Om daar in het kruishout te hangen. Verlaten te worden door zijn vader. En te roepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, waarom? Vanwege mij. Vanwege al die krassen en strepen. En hij hangt daar. Er is niemand die het voor hem opneemt. Niemand die hem steunt. Hij doet het helemaal alleen. Maar hij roept, het is volbracht. Zodat zondaren met hun levensvel bij Jezus mogen komen. Met een geweten dat ze aanklaagt. En dan alles ontvangen wat nodig is. Zodat God je rein ziet. Je krijgt een volkomen genoegdoening, zegt de catechismus. Genoegdoening dat er betaald is. Je krijgt als het ware als zondaar een boete die je zelf nooit kan betalen. En wat doet God? Hij betaalt die boete in Jezus. Volledig. Je krijgt de volkomen gerechtigheid. Dat je iemand recht in de ogen kan aankijken. Ik moet me buigen voor die heilige God. Maar door Jezus mag ik als het ware hem recht in de ogen aankijken. Er zit niets tussen. Ik hoef mijn ogen niet neer te slaan. En de volkomen heiligheid. Ik ben apart gezet. Ik hoor bij hem. Iemand die zegt, dus als ik het goed begrijp, heb je zelf niks. En kun je er zelf ook niks aan doen. Je geweten klaagt je daarbij aan. En dan geeft God alles. Ja, dat is het. Je kunt geen nagelschrapseltje jezelf toevoegen. Het is genade en genade alleen. Zondaren worden kinderen. Niet aan de rand, maar als kind. En gemeente, dit is de kern van het geloof. En dat mogen we onze kinderen voorhouden. En je kunt soms bij jezelf denken, is dit nou waar? Je geweten kan je aanklagen. En je geweten heeft misschien wel gelijk ook. Maar toch is het waar. Misschien is er iemand vanmiddag die zegt, ah, dat klinkt zo mooi, hè? Maar soms twijfel ik er gewoon aan. Of ik zou het wel meer willen zien in mijn leven, dat ik daar uit leef. Soms is het voor mij zo ver weg. Gemeente, heeft u vanmiddag gekeken? Heeft u het water over die hoofdjes zien gaan? Daarin zegt de Heer, voordat die kinderen, maar ook voordat u mij vroeg, vroeg ik jou. Voordat jij aan mij dacht, dacht ik aan jou. Voordat jij maar bedenkt dat je me nodig hebt, kom ik naar je toe. Het wordt geschonken. En hoe neem je dat dan aan? Hoe werkt dat? Dat mag je leren geloven. Dan mag je op leren vertrouwen. En dan zijn we het derde punt van de preek. Geweten, geschenk, geloof. Ja, het antwoord 60 begint en eindigt met geloof. Ja, alleen door een echt geloof in Jezus Christus.
Alleen door

deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Ja, hoe ben je rechtvaardig voor God? Sommige mensen doen dan alsof er staat door veel te bidden, door veel Bijbel te lezen, door goede werken te doen, door nooit meer te zondigen. Maar dat staat er niet. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Door geloof. En wat is dan geloof? Geloof wordt hier omschreven als aannemen en toe-eigenen. Denk aan dat cadeau. Als je een kraambezoek krijgt en iemand komt met een leuk cadeautje, dan wordt het je aangereikt en dan pak je het aan. Dan zeg je dank u wel. En dan pak je het uit. En het is van jou. Aannemen. Je eigent het je toe. Is dat zo simpel bij geloven? Werkt het zo eenvoudig? Ja, eigenlijk wel. Zo eenvoudig is het. Maar wij vinden dat soms ook wel ingewikkeld. Zoals die kinderen in die klas. Een voorbeeld dat ik van mij ooit wel eens gebruikt heb al. Een oud voorbeeld. Van een man, een meester in de klas. En die heeft een prachtig horloge om. De kinderen weten ervan. En op een dag pakt die meester dat horloge en zegt hij tegen zijn klas: wie wil dit horloge hebben? Kom maar halen. En de kinderen in de klas die denken: ja, als ik nu naar voren loop en ik pak het, ja, dan zegt hij dat het toch niet echt waar is. Of dan vindt hij je hebberig. Of dan zegt hij: ja, denk je wel dat je bent? En allemaal denken ze: ja, er komt straks wel iets uit, een aap uit de mouw. Wat is er aan de hand? Maar een van die kleine kinderen in de klas die zegt: ja, mag ik komen halen, meester? Kom maar, jongen. Het jochie loopt naar voren, houdt zijn hand op en de meester geeft het horloge. Het jongetje gaat op zijn plek zitten en iedereen in de klas denkt: nou, nu zal er wel wat gezegd worden. Nu moet hij straks alweer teruggeven. En dan is het een mooie les, maar de meester zegt niks. En op een gegeven moment begint het in de klas, beginnen de kinderen te zeggen: ja, maar meester, is die echt voor hem? Ja, dat heb ik toch gezegd. Ja, maar hadden we dat geweten? Ja, maar ik heb het toch gezegd. Ja, maar we hadden... Ja, maar je geloofde me niet. Je geloofde me niet op mijn woord. En omdat je me niet geloofde op mijn woord, daardoor ben je niet gekomen. Daardoor heb je het niet ontvangen. Gemeente, zo is het bij de Heere toch ook. Hij belooft ons in zijn woord zoveel. Hij wil je het eeuwige, zalige leven schenken. Hij meent het. Zo zeker als hij dat water zag, zo meent hij het. En dan komt het erop aan dat je het woord van de Heer meer gelooft dan je eigen geweten. Dat je het woord van de Heer meer gelooft dan je eigen wantrouwen en je eigen vraagtekens. Dat je het woord van de Heer meer gelooft dan wat familie van je vindt. Dat je het woord van de Heer meer gelooft dan wat je vrienden zeggen. Dat je gelooft dat wat Hij zegt, dat dat waar is. En dan kan het, zoals in de Bijbel ziet, compleet onlogisch lijken. Gooi het net uit. Ja, maar Heer, dat is toch onlogisch? Maar op uw woord zal ik het doen. Heer, het is onlogisch dat die watervaten gevuld moeten worden, want ze hebben wijn nodig. Maar als u het zegt, dan geloof ik dat dat de weg is. Het is toch zo apart dat er een man zijn hand moet uitstrekken. Dat kan die helemaal niet. Maar als u het zegt, geloven is dat je als de Heere iets zegt, dat je dat aanneemt. Dat je zegt: Heere, dit is waar. En dat je het je toe-eigent. En weet je, de Heilige Geest die wil je ogen daarvoor openen. Dat je vergeven bent. Dat je eeuwig leven hebt. Dat je een volmaakte toekomst hebt. Gemeente, hoe ontvang je dat nu? Dat is geloof. Dat is dat als je geweten je aanklaagt, dat je toch tot hem komt. En dan kom je naar hem toe en dan zeg je: Heer, wat ben ik zondaar? En wat doet de Heer dan? Dan schenkt hij je zoveel. Dan wil hij al die zonden bedekken van al die krassen en strepen. En geloof is dat je leert zeggen: dank u wel, Heere. Dank u wel dat ik het niet zelf hoef te verdienen, maar dat u het mij schenkt
Als iemand dan aan je vraagt komende week, wat heb je er nou aan dat je gelooft? Dan gebruik je dit voorbeeld maar. Dan zeg je, wat heb ik eraan? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en het eeuwige leven heb. En stel dan ook maar eens een vraag aan andere mensen. Stel gerust eens de vraag, wat heb jij eraan dat je gelooft? Wat heb jij er nou aan dat je gelooft in Allah? Buurman, wat heb je eraan dat je iets doet met boeddhisme? Wat heb jij eraan dat jij gelooft in iets? Wat heb jij eraan dat je gelooft in niets? En luister dan maar naar de antwoorden. En vergelijk ze dan eens met wat de Heer ons aanreikt. En dan kom je erachter dat er niets heerlijkers is dan te geloven in een God die het allerliefste wat hij had gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, wat zijn geweten ook zegt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, dat hij er zelf voor zorgt dat je rechtvaardig bent, dat vind je alleen maar bij onze Heere en onze God. Amen.

Zullen we samen tot God gaan. Heere, wij naderen tot de troon van uw genade. En Heere, dan weet u dat ons geweten ons aanklaagt. U weet dat ons geweten zegt dat wij zondaren zijn. Maar Heere, ook al klaagt ons geweten ons aan, wij komen tot u. Want Heere, het laat ons zien dat wij zelf nooit rechtvaardig kunnen worden, onszelf rechtvaardig kunnen maken. We danken u dat u het ons wil schenken. U schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. En als u het dan zo schenkt, Heere, en als u uw warme belofte bevestigde in de doop, geef dan, Heere, dat voor ons alle geld, dat wij dat mogen geloven. Werk met uw geest zo, dat we niet blijven hangen in ons eigen ongeloof. Dat we blijven hangen in wat wij zelf moeten. Maar dat we mogen vertrouwen dat u ons door Jezus ziet. Alsof er nooit een zonde is geweest in ons leven. Heer, dat is onvoorstelbaar. Want u weet van de krassen waar we zelf de oorzaak van zijn. De krassen die we gezet hebben in het leven van anderen. U weet van de strepen die we fout hebben gemaakt. Heere, u weet het. En we zijn nog steeds tot alle kwaad geneigd. We dienen u niet zoals zou moeten. Maar u bent een God die uw zoon ervoor over had. Vader, wat bewoog u om uw zoon tot zonde te maken? Om zijn gerechtigheid ons te schenken. We prijzen en loven u en we bidden u dat u geeft dat we dat meer en meer mogen leren. Dat we daarin mogen groeien. Dat het ons fundament is. Dat we onze kinderen mogen voorhouden. Zegent u daarin de doopouders. Maar ook allerlei anderen die hier zijn. Die een opvoedkundige taak hebben in het leven. Heere, zie ons zo aan in uw genade. Leid ons in het leven. Wees ons allen nabij. En ga ook deze avond met ons mee. Maar ook komende week. En bij alles wat er zal komen. Zegent u de doopouders. Help ze bij alles wat er op ze afkomt. Steun ze, zegen ze. Zegen in het bijzonder ook Martin en Lisanne van Wijngaarden. Als zij zich voorbereiden om uitgezonden te worden door de MAF. Zegent u dat traject wat ze gaan. Voorzie in alles wat nodig is. En stel ze ook op die manier tot een rijke zegen. Opdat meer en meer mensen het evangelie van u zullen horen. En van uw genade zullen leven. Grote God, hoor zo ons gebed. Niet om iets in onszelf, maar om Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Rechtvaardigen, verhef de Heer. Onze slotzang is Psalm 33, vers 1. Die zingen we met elkaar staande nadat de inzameling van de gaven is geweest.

Zoals afgekondigd zullen de doopouders straks na de zegen meegaan naar een consistorie waar we kort afsluiten. En daarna zullen ze hier voor de preekstoel hun plaats innemen. Ontvang nu eerst bidden de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.

U luisterde naar een rechtstreekse uitzending vanuit de christelijk gereformeerde Pniokerk in Veenendaal. Voorganger was dominee Mulder. Wilt u reageren op deze dienst of een opname van deze dienst bestellen, kan dat. Stuurt u ons een e-mail. info@stilok.nl Tot 7 uur kunt u nog luisteren naar het programma Middagsom. U hoorde net Martin Mans die het lied Abba Vader speelde op het orgel. Dit lied gaan we nu nogmaals luisteren, maar dan in de gezongen versie van Nederland Zingt. Daarna hoort u een mannenensemble met het lied Maranatha.

Het is bijna 7 uur en dat betekent het einde van deze uitzending van ons programma Middagzon. Dit programma werd gemaakt door Steven van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Wilt u reageren op dit programma of op de kerkdienst die we hebben uitgezonden? Stuur ons een e-mail info@stilok.nl. info@stilok.nl. Het laatste lied tot aan 7 uur is een lied van Sela. Het is een zegenlied. Gods zegen voor jou. Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou. Waar je ook bent of zal gaan, ontvang Gods zegen over je leven. Vrede voor jou in zijn naam.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Balans te krijgen in onze sloten en poelen.
4: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

10th Avenue North met een nieuwe nummer, Broken People. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vlei. Mijn naam is Joran en net als altijd gaan we weer luisteren naar een aantal mooie nieuwe nummers die uitgekomen zijn deze week in de eigentijdse christelijke muziekwereld, waar je dus zojuist de eerste al van heeft gehoord. Ik zeg van tevoren alvast, normaal zit ik hier live, maar vandaag kan ik even 's avonds niet aanwezig zijn, dus dit is iets eerder opgenomen. Dus als het misgaat, hopelijk niet, dan hoop ik dat het vanzelf alles weer gaat werken, want ik kan er even niks aan doen. Maar we gaan zien hoe het gaat. In ieder geval heb ik nog 9 mooie andere nieuwe nummers waar we naar mogen gaan luisteren. En de eerstvolgende waar we naar mogen gaan luisteren is van Rent Collective en we gaan luisteren naar een nieuw lied, Evergreen.

0: Got no more idols, I surrender mine.
1: Stephen Stanley en Colton Dixon met een nieuwe nummer, Idols. Het volgende nieuwe nummer waar we naar gaan luisteren is van J. King. En we gaan luisteren naar zijn lied, I've Got Jesus.

Amazing Music met hun versie van het lied Amazing Grace. Het volgende lied waarna gaan luisteren is van Ten Rock. Gaan luisteren naar een nummer van zijn EP genaamd You Are Nothing. En daarvan luisteren we naar het gelijknamige lied.

Narnia met Heaven's Calling van hun 10e album dat ze afgelopen week hebben uitgebracht met de toepasselijke naam X. Het volgende nummer waarna gaan luisteren is van Roberto Rosso in samenwerking met Lee Veit. We gaan luisteren naar het lied Cornerstone.

0: Nog een keer Roberto Rosso samen met Aftershock als The Uprising met hun versie van het lied So Be It. We gaan nu luisteren naar het laatste nieuwe nummer wat we voor deze week klaar hebben staan. Namelijk van The O'Bros. We gaan luisteren naar een lied Wolken im Moshpit.
1: Wolken im Moshpit.

Keegan en LNA met het lied Provider. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Covenant Worship samen met een kinderafdeling van Covenant Kids met het lied With Every Step.

DC Talk met What If I Stumble van het album Jesus Freak uit 1995 alweer. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van For King & Country en we gaan luisteren naar hun lied Cheering You On.

Rent Collective met Wild Love en daarvoor Need to Breathe samen met Ellie King met Who Am I. We gaan nu nog één lied luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Peter Burden samen met Matthew West met het lied Where Would I Be?

0: van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Damascus met Manna. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We mogen nog het komende uur luisteren naar een aantal mooie christelijke nummers. En ja, ik hoop dat u er nog van gaat genieten. Het volgende nummer waar we mogen luisteren is van Elina. En we gaan luisteren naar haar lied Zielsgeluk.

That fire. Royal Taylor. Back at it.

Blessing Offer met zijn lied Feel Good. We gaan door met een lied van Elevation Rhythm. Die had ik eigenlijk ook vorige week in het programma zitten. Maar toen kwam het qua tijd even niet meer uit. Dus nu hebben we toch nog even een kleine extra herinnering weer aan het opwekkingsweekend wat voorbij is gegaan. Maar ja, toch nog even 4 minuten terugkomt met Elevation Rhythm met het lied Washed.

Hillsong Worship met Alexander Papas met het lied Good News. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Roy Tosh samen met Kate Thompson. We gaan luisteren naar een lied Rather Be Lost.

Cochran & Co. met I Got You. Het volgende lied waar we luisteren is van All City. Die kun je vast herkennen van het lied Fireflies. Maar we gaan nu luisteren naar zijn lied My Everything.

We Are Messengers met het lied Faith, Hope, Love. Dan zijn we alweer aangekomen bij het ene laatste nummer van deze uitzending. We gaan luisteren naar Four String samen met Thomas Redd met het lied Nothing Else.

Dat is ook zo snel weer. Dat was dus Forrest Frank en Thomas Redd met Nothing Else. We zijn wel weer aan het eind gekomen van deze uitzending voor deze week. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de muziek die gedraaid is. En mocht u daar nog iets van terug willen horen, kunt u dat vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar staat in de bio een linkje naar een afspraak met alle nummers die gedraaid zijn. Ik wens u nog een gezegende week toe. En tot volgende week bij een nieuwe uitzending. We sluiten af met The Obros met hun lied Amen, Broeder. Tot volgende week. Ben mijn man af.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Ik verzorg vanavond uw muziek. Ik ben de techniek. Mijn naam is Harro Tummelman. Ik heb vanavond geen presentator, dus ik ga wat mooie muziek voor u bij elkaar zoeken. En ik hoop dat u er dan van genieten kunt. We beginnen met het jubileumconcert van het Urkemannenkoor Halleluja. En de eerste drie liederen van Jeruzalem, o eeuwige gouden stad. En daarna verhoogt u uw poorten. En daarna hoor je de trompetten. Ik hoop dat u er wel van kan genieten. En daar komt hij. Ik moet het maar even opstarten.

Dit was het dorp Urk met de Urkenzangers. En we gaan nu verder met het EO Jongerenkoor. Of tenminste EO Jongerendag. En dan ga ik het maar mooie liederen later horen. Ik hoop dat u ervan kan genieten.

Het was weer een uurtje muziek. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En dan gaan we weer met de laatste minuten in. En dat eindigen we met het gebed om zegen van Selah. Tot de volgende keer. Zondag is het weer de herhaling. Een fijne avond.

Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 221. Ik ben op techniek vanavond en man, wat ben ik hier trots mee. De toekomstige ster van de Nationale Radio, Angelina van Hunnik.
1: Zeker.
0: In onze serie samenwerkingen met collega's op Eén Vallei is het vanavond de beurt aan Jazz Spectrum. Gisteren gaf Bea Koops al een prachtige voorzet. En wij nemen nu vanavond mee naar een stad die een en al muziek ademt uit iedere vezel van haar bestaan. Waaronder ook jazz. We gaan naar de stad New Orleans in Louisiana, Amerika. Miss A, zullen we gaan beginnen?
1: Zullen we dat maar doen?
0: Gaan we doen.

0: Blues Brothers en de Louisiana Gator Boys met New Orleans. Het nummer is een cover van het nummer waar Gary U.S. Bonds ooit groot mee werd. Maar ook de Blues Brothers in samenwerking met de Louisiana Gator Boys bracht er een ode mee aan de stad die in iedere vezel van haar bestaan muziek heeft zitten. Welkom lieve luisteraars bij onze samenwerking met Jazz Spectrum. Gisteren heeft Bea Koops in dat programma alvast een prachtige voorzet gegeven met jazz uit de regio van het diepe zuiden van Amerika. En het was, ik mocht erbij zijn, een heerlijke uitzending en ik weet dat ze vanavond luistert. Dus Bea, welkom aan de andere kant van dit radiomedium waar je hopelijk geniet van 2 uur lang. Als wij duiken in de bijzondere stad New Orleans. En ook een warm welkom aan mijn gast Technica, en ik weet niet of dat een woord is, maar van vanavond, Angelina van Hunnik.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe fijn is dat om eens een keertje niet na iedere keer dat je wat geschoven hebt wat te moeten zeggen?
1: Dit is wel heel fijn een keer. Ja, lekker relaxed over achteroverleunen en kijken naar de knoppen.
0: Ja, ik begin altijd even met de technicus met een kleine vraag om het uur te openen, zeg maar. Dus mijn vraag aan jou, Angelina, is als jij nou, als je kijkt naar muziek, zal ik maar zeggen. All expenses paid natuurlijk, naar een stad zou mogen. Op basis van de muzikale geschiedenis van zo'n stad. Of omdat daar iemand vandaan komt, die of wat dan ook. Ik ben bijvoorbeeld in Dublin geweest vanwege U2 die daar vandaan kwam. Zoiets, zou ik maar zeggen. Wat zou Jan jouw ideale stad zijn om naartoe te gaan?
1: Oeh, ja. Nou, ik heb toevallig net een uitzending gehad over Belgische muziek. En ik moet zeggen, dat zijn echt wel goede nummers. Dus misschien Antwerpen, maar ik zit nu even na te denken. En ik hoor jouw voorbeeld van Dublin. En dan denk ik misschien toch wel Stockholm. Voor ABBA natuurlijk.
0: Kijk, dat bedoel ik. En Londen, waar je dan naar de show van ABBA zou kunnen?
1: Nou, daar dacht ik ook aan. Want Londen is sowieso heel veelzijdig, dus heel veel muziek. Maar dat is een tweede keus.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar iets met ABBA.
1: Iets met ABBA, ja.
0: Oké, dan zijn we er daarover uit. Mijn droom is het om ooit nog eens een keer naar New Orleans te mogen gaan. New Orleans, de grootste stad van de staat Louisiana en tot 1849 ook de hoofdstad. En daarna nam Baton Rouge die functie over. Het is gelegen in de Mississippi Delta, gesticht in 1718 door Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville. Je moet maar een naam hebben. En vernoemd naar de Fransman Philips II van Orléans. Het is een smeltkroes van culturen en muziekstijlen. De laatste film die Elvis Presley opnam voordat hij naar Duitsland afreisde om zijn diensttijd te vervullen, en vervolgens mijn goede vriend en Elvis-kenner W.J. Slaats ook een van de weinige goede films uit die tijd, was King Creole. En die film speelde zich af rondom en in New Orleans. Dus zong hij er in de film ook een liedje over. Hier is Elvis Presley met New Orleans.

JJ Cale met New Orleans. Dan hebben we drie nummers gehad die New Orleans heten. Dan is het wel weer even genoeg, vind ik. Komt van het album Travelogue uit 1989. En JJ Cale die kwam niet eens uit New Orleans of uit de buurt ervan. Maar hij haalde muzikaal gezien heel veel inspiratie uit New Orleans. Hij bezingt in dit nummer van zijn album Travelogue, dat een album is vol met reisverhalen, de muzikale roots van de stad. Die hem weer inspireerde tot zijn eigen swamp rock stijl. Lieve luisteraars, blues, gospel, soul, jazz, het smelt allemaal samen in New Orleans. En met name dan in het hart van het historische French Quarter deel van de stad, in Bourbon Street. Dat is een plek waar er constant 24/7 muziek en feest is en vooral jazz. Gisteren had Bea in haar uitzending Harry Connick Jr. Met een nummer. Luister die uitzending ook absoluut nog even terug. Want Harry Connick Jr. heb ik ook vandaag voor u. Want hij bracht een ode aan deze wereldberoemde straat, Bourbon Street, in 2006. Hier is Harry Connick Jr. met Bourbon Street Parade.

0: 1956. Louis Prima met Basin Street Blues en When It's Sleepy Time Down South. En veel muziek mag onbekend zijn voor jou vanavond, Angelina, maar de stem van de apenkoning Louis uit Jungle Book, tenminste de Engelse versie, die heb je wel een beetje herkend, toch?
1: Die herken je zeker, ja.
0: Ja, gelukkig. Dit nummer over de straat in New Orleans waar jazz zo'n beetje geboren werd, Basin Street, nabij de tippelzone van de stad, dat kon hij zingen als geen ander, want hij kende de stad en haar historie op zijn duimpje. Louis Prima werd er geboren op 7 december 1910 en overleed er op 24 augustus 1978. Een echte New Orleanser, zeg maar. Wie er ook geboren is, is de wereldberoemde trompetist en zanger Louis Armstrong. Ook iemand die we gisteren ook voorbij hoorden komen. Maar hij was er al in 1901. En dat hij Satchmo genoemd werd, dat was naar zijn grote mond. Want het is een afkorting van Satchel Mouth. En dat is vertaald buidelmond. Hij had van die hele grote bolle wangen als die trompet speelde. Op het album Satchmo the Great vertelt hij over de begrafenissen in New Orleans, waar de kist met de overledenen, begeleid door een brassband en muziek, al dansend naar de laatste rustplaats wordt gebracht. Ik zei gisteren tegen Bea, zo wil ik ook wel gaan. Hij geeft er ook nog eens een keer een muzikaal voorbeeld bij. Dus laten we even luisteren naar de uitleg van Louis Armstrong en naar zijn muziek. Hier komt hij aan.
2: And speaking of real beautiful music, if you ever witness a funeral in New Orleans and have one of those brass bands playing this funeral, you really hear a bunch of musicians playing from the heart. Because as they go to the cemetery, they play, well, in a funeral march, like Flee as a Bird or Nearer My God to Thee, and they express themselves in those instruments, singing those notes, the same as a singer would, you know? And when they take this body to the cemetery, and they put this body in the ground, while he's doing that, the snare drummer takes the handkerchief from under the drum, under the snare. And after they say ashes and ashes, and they put him away and everything, and the drummer rolls up the drum real loud, and outside the cemetery they form, and they start swinging Diddley Ramble. And all the members, the Odd Fellas, whatever lodge it is, they are on this side. And on this side is a bunch of raggedy guys, you know, old hustlers and cats, you know, good time charlers and everything. Well, they write with the parade too. And when they get to wailing, just doing the ramble and finish, seems though they have more fun than everybody, because they applaud for Joe Oliver and Manny Perez with the Honored Brass Band to play it over again. See? So they got to give this second line, they call it, an encore. See? So that makes them have a lot of fun too. And it's really something to see.

0: Dit bedoel ik, hij heeft een nogal aanwezige lach, zeg maar.
1: Het is goed te horen.
0: Ja, dat hadden we het net even over. Dat, Louis Armstrong, als hij lachte, dan hoorde je hem ook wel lachen, zeg maar. Je hoorde het nummer Mack the Knife live door Louis Armstrong. En wat ik persoonlijk wel leuk vind, is dat hij het in het eerste stukje waar hij het had over die begrafenissen, dan noemt hij het nummer A Closer Walk With Thee. En gisteren draaide Bea een versie van Kid Ory's Creole Jazz Band van dat nummer. En toen hadden we het ook even over dit soort begrafenissen, zoals die daar in New Orleans plaatsvinden met heel veel muziek en heel veel, eigenlijk een beetje feestelijkheid. En persoonlijk vind ik dat mijn laatste ritje op deze aardbol ook wel een muzikaal feestje mag worden. Lieve luisteraars, in 1812 was New Orleans het middelpunt van de strijd tussen de Verenigde Staten en het Britse Koninkrijk. De boekenier piraat Jean Lafitte wierp een verdedigende positie op in Chalmette. Dat is 8 kilometer van New Orleans, waar de Britten zich op stuk liepen. En over die historische gebeurtenis werd een liedje geschreven. The Battle of New Orleans. Die is door heel veel artiesten gedaan, maar ik heb de versie van, en dat is een hele mond vol, dus geef me even de tijd. Big Chief Monk Boudreau. En die doet dat samen met The Golden Eagles en Dr. John, Cyril Neville, Tab Benoit en Anders Osborne. Hier is The Battle of New Orleans.

0: Who had trouble? Oh, it was nothing but trouble, y'all. Who was nothing but trouble now? Yeah, y'all. It was a bloody day. Oh, down in New Orleans. It was a bloody day, y'all.
1: Het schijnt bloedig geweest te zijn, zegt hij. Big Chief Monk Boudreau. En die Franse namen, die ga je nog wel wat vaker tegenkomen. Vanwege de Franse invloed in New Orleans. En Big Chief Monk Boudreau nam heel veel gastartiesten mee. Die of uit New Orleans komen, of er een hele nauwe band mee hebben. Lieve luisteraars, we gaan naar nog meer beroemde artiesten die uit New Orleans zelf kwamen. De legendarische gospelzangeres Mahalia Jackson, waar mijn lieve moeder zo'n ongelooflijk groot bewonderaarster van was, die kwam er vandaan. Dus ik kon deze uitzending niet maken zonder daar minimaal één nummer van haar in te stoppen. Ik koos voor de medley Summertime and Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Uit 1956 is hier Mahalia Jackson.

0: De Soul Queen of New Orleans werd ze genoemd, Irma Thomas. Hier live met Wish Someone Would Care op het wereldberoemde New Orleans Jazz and Heritage Festival. Een festival wat wereldwijd evenveel bekendheid en respect heeft als ons eigen North Sea Jazz Festival. Tik even New Orleans Festival van mijn part in. In je Spotify of je Apple Music, whatever je gebruikt. En je zult zien dat heel veel artiesten opnames van de shows die ze daar gegeven hebben, live hebben uitgebracht op cd. En Irma Thomas laat hier even zien dat de vrouwen in New Orleans, waar zij ook zelf vandaan kwam, van nature sterke dames zijn, want ze zet hier even de manosfeer van toen heel mooi te kakken door even de mannen de maat te nemen. Want Angelina, een vrouw moet zelfstandig zijn en goed voor zichzelf kunnen opkomen, waar of niet?
1: Zeker waar. Ja? Dat is belangrijk, ja.
0: Ja, dat is. En dat niemand die jou gaat vertellen dat je iets moet doen als je het zelf niet wil.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Lekker eigen wil houden. Ja,
0: ik weet niet of jouw papa en mama blij zijn dat ik dit gesprek met jou voer.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Ik ben het, je bent 18.
1: Een vrouw moet zelfstandig zijn, hè?
0: Ja, precies. En ik vind dat zo moet het gewoon zijn. En ik heb ook zelf twee dochters en die zijn ook zo opgevoed. Dus zo moet het zijn. Lieve luisteraars, wij zijn zo'n beetje aan het eind van het eerste uur. En straks gaan wij nog verder met onze trip door de stad New Orleans. Dan gaan we het ook hebben over wat hele typische gebruiken en begrippen die uit die regio komen, uit New Orleans. Straks daarmee verder, maar eerst wil ik het hebben met u over nog even over dat French Quarter. Dat is een wijk in New Orleans en die vormt eigenlijk het muzikale hart van de stad. Voor mensen die wel eens plaatjes gezien hebben of foto's gezien hebben van New Orleans. Dat zijn die wijken met waar alle huizen mooie balkonnetjes hebben, een balkonnerij boven, van waaruit ook vaak gespeeld wordt of waar mensen staan op het moment dat er parades door de straten gaan. En in dat French Quarter, ja, er is bijna 90% is of een muziektent of je kunt er dan nog net even iets eten of je kunt slapen. Het is echt het uitgaansgebied van New Orleans en dus nogmaals dat muzikale hart van de stad. Een van de andere beroemde straten die die wijk, dat French Quarter, eigenlijk omsluit, is Canal Street. En Canal Street kreeg ook haar eigen blues, of in ieder geval haar eigen nummer. Ik heb voor u nog klaarstaan in het laatste deel van het eerste uur het Louisiana Repertory Jazz Ensemble of New Orleans. Een hele mond vol met Canal Street Blues.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou, uit 1969 van het album Bayou Country. John Fogerty van Creedence Clearwater Revival vermengde de zweterige, broeierige sfeer van het snikhete Louisiana in veel van zijn nummers. Zo schreef hij al over een van de radarboten op de Mississippi, de Proud Mary, en deze over de baaien van de rivier de Mississippi, de bayous, die naast alligators ook de vele vissoorten herbergen die in de lokale cuisine verwerkt worden, oftewel gewoon in het eten gemikt worden. Angie, ben ik jou al een beetje aan het overtuigen dat het eerstvolgende eenvallei bedrijfsuitje, dat gewoon richting New Orleans moet?
1: Nou, ik denk dat we daar niet omheen kunnen als we het over muziek hebben.
0: Ja, toch? Ik vind dat we dat gewoon even moeten regelen. Dat we als compleet team radio van Eenvallei moeten we met z'n allen gewoon een tripje maken in New Orleans.
1: Live radio maken uit New Orleans?
0: Zo. Dat zou gaaf zijn. Dat zou gaaf zijn. Dat is ook mooi, want dan moeten we de technici ook meenemen. Dus dat, Marcel weer blij, Peter weer blij. Dat komt helemaal goed.
1: Vakantietje erbij.
0: Maar ik ben zo aan het vertellen erover. Merk je wel een beetje dat ondanks dat ik er niet geweest ben, dat ik toch wel heel gepassioneerd ben over dat plekje?
1: Dat is zeker te merken, ja.
0: Mooi is dat, hè? Dat je zonder dat je ergens geweest bent, er toch heel erg fanatiek over kunt worden. Of heel gepassioneerd over kan worden. Jij bent nog nooit in Stockholm geweest.
1: Nee.
0: Maar als je het erover hebt, dan gaat er een klein vuurtje branden,
1: het
0: volgens mij.
1: Het lijkt alsof ik er al maandenlang ben geweest. Ja. Al heel vaak.
0: Ik vind dat mooi, dat muziek zoiets kan bewerkstelligen. Maar ik begin nou een beetje, als je open te klinken, dat is de bedoeling niet. Dus we gaan gewoon lekker verder met de uitzending. In 2005 teisterde de orkaan Katrina New Orleans. En een groot deel van de stad overstroomde. Van de in New Orleans geboren en woonachtige Fats Domino werd lang gedacht dat hij de ramp niet overleefd had. Omdat iemand, R.E.P., Rest in Peace, Fats, op zijn huis geschilderd had. En Fats Domino had al geweigerd om geëvacueerd te worden. Begin september werd Fats Domino toch gevonden en gered. Maar al zijn gouden platen, awards en zijn legendarische witte piano waren weg. Alhoewel, die laatste is wel teruggevonden en gerestaureerd en staat nu in het New Orleans Jazz Museum. Daar moeten we dan ook langs tijdens het uitje. Lieve luisteraars, hier is Fats Domino met Walking to New Orleans.

0: Soul Trio, de Dixie Cups, kwam niet alleen uit New Orleans. Ze scoorden ook een hele grote hit met dit traditionele nummer uit New Orleans in 1964. En een andere grote hit van deze dames was Chapel of Love. En we hebben een moment van herkenning. Want, Angelina, dit kwam jou heel bekend voor van...
1: TikTok.
0: Ja, daar schijnt het een rage geweest te zijn, hè?
1: Ja, een remake was ervan gemaakt. En dat was dus op dit nummer.
0: Ja, nou, zie, ik weet dan zelfs de TikTok-generatie met deze uitzending nog te bereiken. Hoe goed is dat dan? Ja, lieve luisteraars, een van de hele grote namen uit New Orleans als het gaat om de muziekbusiness is Alan Toussaint. Die naam doet wellicht geen belletje rinkelen, maar hij schreef onder andere een van de eerste hits voor Otis Redding en werkte als componist en arrangeur samen met The Neville Brothers, Willie DeVille, Elkie Brooks, Solomon Burke, Frankie Miller, LaBelle, Bonnie Raitt, Elvis Costello en zelfs met Paul McCartney en zijn Wings op hun album Venus and Mars. Als soloartiest bereikte hij zijn hoogtepunt met het album Southern Nights uit 1975. En hier is de titeltrack van dat album.

Doobie Brothers. Van het album wat vorig jaar uitkwam, Walk This Road. En daar stond ook een nummer op over New Orleans. En die vond ik moest er vandaag gewoon eventjes in. Want ook vandaag de dag wordt New Orleans nog gewoon bezongen door grote artiesten. Zoals de Doobie Brothers. En ik moet zeggen, inmiddels voel ik me al zo vertrouwd met Angelina op de techniek, dat ik zelf vergeet dat ik ook nog moet presenteren. Dat was even hollen naar de microfoon, maar het is gelukt. Ja, lieve luisteraars, er zijn een aantal termen die heel specifiek horen bij de stad New Orleans. We hadden het eerder al over de bayous, hè, de baaien rondom de Mississippi, waar bijvoorbeeld heel veel gevist wordt. Maar ook een term die veel zult tegenkomen als je daarheen gaat, is gumbo. Dat is een rijke, dikke stoofpot uit Louisiana. Het is een soort hele dikke soep met Spaanse, Franse en West-Afrikaanse invloeden erin. Iets anders wat je daar terug hoort, als je in New Orleans bent, waar het in ieder geval wel eens over zou kunnen gaan, is voodoo. Dat is de door slaven meegenomen rituelen en geloof uit Afrika. En dat werd een spirituele religie en natuurkracht met miljoenen aanhangers. En als er bij die voodoo nou een beetje zwarte magie bij komt kijken, dan noemen we het hoodoo. De soulband, de Neville Brothers, die hebben een band met hun roots stevig in New Orleans zitten. Ze zongen erover op hun album Yellow Moon. Dus mooi voor mij een excuus om ze in de setlist te zetten. Hier zijn de Neville Brothers met Voodoo.

onmiskenbare stem, het herkenbare stemgeluid van Paul Simon. Van het album There Goes Rhymin' Simon uit 1973, Take Me to the Mardi Gras. En Paul Simon bezingt hier het carnaval in New Orleans, dat heet Mardi Gras. Het is Frans voor vette dinsdag. En dat is de dag voor als woensdag, als vroeger al het eten nog op moest voordat de vastentijd begon. En nu is het in New Orleans al jaren één groot verkleed en paradefeest met muziek, met prachtige uitgedoste wagens, prachtige uitgedoste mensen. Die Mardi Gras. Als ik dan toch naar New Orleans ga, dan moet ik maar eens proberen te plannen om dat rond die periode te doen, want dat lijkt me waanzinnig om mee te maken. Lieve luisteraars, we hebben inmiddels al meerdere malen de Franse invloeden benoemd rondom New Orleans. Die waren er al vanaf haar oprichting en die zijn er altijd gebleven. New Orleans is een van de weinige plekken in Amerika waar Frans nog gewoon een van de voertalen is. En waar er ook nog liedjes in het Frans gemaakt worden. Nou weet u uit onze uitzending vol met Franse liedjes dat dat niet mijn sterkste kant is. Maar ik ga het toch proberen met een voorbeeld uit 1994. Hier is Geno Della Fosse met C'est pas la peine braillée.

0: Bad Baby.
1: Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: word je hier nou niet ongelooflijk blij van?
1: Ik word er hartstikke blij van. Ik sta bijna te stuiteren, joh.
0: Dan kan je niet stil blijven staan bij dit soort muziek. Buckwheat Zydeco hoorde je. Met de Zydeco Boogaloo uit 1987. In een stad, lieve luisteraars, die een smeltkroes is van zoveel diverse muzikale stijlen en culturen, is de kans ook groot dat er een nieuwe muzikale stroming ontstaat. En in New Orleans was dat de Zydeco. Met een grote plaats voor de accordeon of trekzak, die zeelui vaak gebruikte, werd Dixieland, jazz, soul, blues en Afrikaanse ritmes gemixt tot een nieuwe energieke muziekstroming, de Zydeco. Ik vind het, ja, ik moet zeggen, ik moet er niet een hele week 24/7 naar luisteren, maar zo'n uitzending als van, daar word ik er weer heel erg blij van en kan ik het heel, heel erg goed hebben. Lieve luisteraars, de Drent Daniel Lohuus, bekend van de band Skik, reisde ooit met Rob de Nijs af naar New Orleans om daar de plaat van Rob de Nijs eindelijk vrij op te nemen. Maar jaren daarvoor is hij er ook al geweest om met lokale artiesten vandaar muziek op te nemen waar hij verliefd op is geworden, blues en Americana. Op het album Grip, wat uit die sessies voortkomt, bezingt hij de Zydeco muziek beter dan dat ik het kan uitleggen. Dus hier is Daniel Lohuus en de Louisiana Blues Club met Zydeco.

0: Ja, als er één band is in Nederland die niet zou misstaan in de vele clubs, kroegen en muziektenten van New Orleans, dan is het Limburgse Rowan Herzen. En dat is prima te horen in dit nummer, denk ik zo. Moon River uit 2000. Nog een Nederlandse die haar ervaringen in New Orleans wist te vatten in een werkelijk prachtig liedje is Janne Schra. Hier is ze met het nummer New Orleans.
1: Ze komt eraan.
0: Daar is ze.
1: Kijk, daar is ze al.

0: Janne Schra met New Orleans en even een klein stukje van de prachtige tekst die ze geschreven heeft. This town traded my voice for a washboard last night. And my money ended up between my lungs and liver last night. I accidentally put my heart in the tip jar and now it's gone. Oftewel, ik heb mijn hart letterlijk verloren in New Orleans. Na een hele avond vol luisteren naar prachtige muziek op washboards, et cetera. En dat ze iets te veel gerookt en gedronken heeft. Dat is eigenlijk een beetje de grove vertaling zoals ik hem maar even maak. Maar ik hoop het wel ooit mee te maken in New Orleans. Om een avond te genieten van heel veel mooie muziek. En dan inderdaad wat geld, maar ook mijn hart achter te laten in New Orleans. Ik hoop het ook zo ooit mee te maken. Ja, lieve luisteraars, we zijn alweer aan het eind van de uitzending. En dat begint dan uiteindelijk, dat begint als eerste sowieso, met Angelina, jou ongelooflijk te bedanken.
1: Ja,
0: dat je bent blijven plakken. En dat je gelijk zei, nee, dat is goed, we lossen dat op, wij komen eruit. Ik heb geen moment vanavond het gevoel gehad van, dit is spannend of dit is ingewikkeld of wat dan ook. Ik heb me heel vertrouwd gevoeld bij je. In jouw handen, in jouw technische handen. Waarvoor ontzettend bedankt.
1: Ja, dat is goed om te horen, alsjeblieft.
0: Ja, dus je krijgt er geen cijfers meer voor. Maar als het aan mij ligt, een 10.
1: Kijk, daar doen we het voor.
0: Nou, nee, je deed het voor mij persoonlijk. Nee, dat is helemaal goed. Heb je er ook een beetje van genoten?
1: Zeker, wie had het nou 3 jaar geleden gedacht?
0: Dat bedoel ik. Dat is toch wel mooi. Dat mag bekend zijn, hè, dat jij gaat stoppen.
1: Ja.
0: Met Latent Talent bij ons. Dus ik ben ontzettend blij mee dat we dit nog mee konden maken. En ik maak graag gebruik van dit moment om te zeggen dat ik waanzinnig trots ben op hoe jij van in die 3 jaar gegroeid bent als radiomaker. En ik vind dat een fantastisch mooi traject om te hebben mogen meemaken.
1: Nou, dat is een compliment waarmee je avond graag afsluit.
0: Nou, kijk,
1: dankjewel.
0: Hartstikke idee. En, want we zijn nog niet helemaal klaar, Angelina. Want wij gaan volgende week weer samenwerken. Dan wel ieder op zijn eigen plekje. Maar dan gaan we het hebben over...
1: TV-tunes.
0: TV-tunes. En jij gaat behandelen de...
1: Ja, jeugd-TV-tunes die onze generatie kent. Ja. En dan gaan we naar Appassionata.
0: En dan krijgen we de alle oude lullenspul, zal ik maar zeggen.
1: Ja, van jong naar oud.
0: Ja, noem jij, kun je er 2 noemen, zal ik maar zeggen, die jij gaat draaien volgende week?
1: We hebben bijvoorbeeld het huis Anubis. En verder moet
0: ja,
1: even
0: die ken
1: nadenken.
0: Ik nog. Ja.
1: Goeie vraag. Ik weet de playlist niet helemaal uit mijn hoofd. Maar in ieder geval heel veel tv-tunes die de jeugd van nu...
0: Ja, maar Huis Anubis kende ik nog. Spannende serie was dat.
1: Ja, wie kent het niet, zou je eerder zeggen. Dat, ja. Het is natuurlijk echt al wat jaartjes geleden. En ze hebben vorig jaar ook weer een comeback concert gehad zelfs. Dus ja, de generatie van nu kent het en van vroeger. Dus dat is ook wel heel erg leuk.
0: Nou, kijk. En ik ga dan bijvoorbeeld volgen met dingen als Miami Vice. Zegt jij niks, hè?
1: Zeg maar niks.
0: Ga ik nog wat proberen. Friends?
1: Dat ken ik zeker.
0: Die tune ken je wel, hè?
1: Ja, wie kent het niet?
0: Okay, gelukkig. Nou, die volgende week luisteren, lieve luisteraars. Dan heb je 3 uur achter elkaar. Een fantastische trip door heel veel bekende tv-tunes. Die uiteindelijk ook wel eens af en toe de hitparade haalden. Dat tot zover. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. 1 term die aan New Orleans verbonden is, hebben we nog niet gehad. Dat is de Cajuns. Dat is een bevolkingsgroep die oorspronkelijk uit Canada kwam en een eigen taal, muziek en eetcultuur had. En de term Cajun vond dus ook zijn weg naar diverse liedjes. Zoals deze van J.J. Cale, maar vanavond gezongen door Randy Crawford. Hier is van het album Naked and True, Cajun Moon.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.